0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 6 uur.
8: Goedemorgen. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. En raakten 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in Brussel. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
9: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht. Niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
8: En Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi sluit zijn carrière bij de Argentijnen zo af met 208 caps en 126 doelpunten. Messi is 39, heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maximaal rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Mannekes!
4: Pompie!
3: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
4: Wat blief!
3: Bij Gamma krijgen we
5: 25% korting op alle verf?
3: Oh, je weet het al.
4: Ja, ja!
3: Oh, en wat gaan we doen dan?
4: Schilderen natuurlijk!
5: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
3: Nee, nee, zeker niet.
6: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert!
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai, oh merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
10: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
13: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak van mijn hart.
13: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
15: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
16: Ramen, deuren, verandas?
17: Reinaerts Aluminium.
18: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
3: Hurman, zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
4: Hoe mag die steek gebakken zijn?
5: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Waar?
10: Nee, geen maar.
11: Alsof.
10: Wat blieft?
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is lusje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Hallo, ik ben Angèle.
4: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
3: Bisous.
0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukenslaapdij.
5: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer, voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers, nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Volgens Wies Kalles van de Fietsersbond moet de focus anders.
7: We zien dat er al lang heel wat van die zogenoemde moordstrookjes zijn en dat die nog niet altijd snel genoeg aangepakt kunnen worden. Dat komt eigenlijk ook omdat we ook nog andere nieuwe fietspaden aanleggen. Denk aan de fietssnelwegen. De vraag vanuit de Fietsersbond is om echt veel meer in te zetten op die onveilige fietspaden die er zijn.
6: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Pratere.
8: We zien dat er heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot €60.000 lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
6: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Onze jong rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
9: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
6: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maxima rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
5: Vivi, music matters.
10: Hallo, goedemorgen.
0: Thomas en Sien.
10: Hupla, woensdag.
11: Mijn dag begon alvast met een schitterende woordspeling. Ik reed achter een vrachtwagen waarop stond seks, trucks en rock'n'roll.
10: Nee, dat meent je.
11: Mijn dag kan niet meer stuk.
10: Amai, wauw.
5: Willy.
10: Het staat redelijk haaks op het beeld dat men niet meer loslaat. Sinds dat één Willy, ik ga hem niet bij naam noemen, maar het was Roel. een kwartier voor uitzending naar ons stuurde. Ik weet niet of je die foto hebt gezien. Angst maakt zich meester van mij. Het is echt... Goed. We hebben nog even om het een plekje te geven. Roel, wat is dit, man? Wat is dit? Enfin, we hebben het er misschien dadelijk over. Of misschien ook niet. Ik ga het verdringen, denk ik. Dit is U2, New Year's Day.

0: New Year's Day van U2. Een heel goedemorgen. 7 over 7 en woensdag alweer 7 oktober. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Ja, ik heb een klein schrikje gepakt. Moet eerlijk zijn, ik vind het altijd prettig om berichtjes van de Willys te krijgen. En er mag zeker ook een foto bij zijn. Maar wat hier is doorgestuurd, jongens, dat is iets speciaals. Het wordt ook wel benoemd als broodpudding. Hoort een vraag bij. Het ziet er in alle eerlijkheid uit als een soort van onbestemde klomp uit een of ander massagraf. Het is echt verschrikkelijk om te aanschouwen.
1: Altijd. Die broodpudding ziet er altijd zo uit.
0: Ook van die brokjes. Het lijkt wel schedel. Het is echt verschrikkelijk. Nu, er is een vraag bij, dus ik weet niet waar die het vandaan haalt. Maar de hele wereld noemt dit broodpudding. Doch in een provincienest tussen Brussel en Hasselt heet dit, hou je vast, bodding.
1: Ja.
0: Bodding. Ik had graag de ervaringsdeskundige ter plaatse naar de etymologie, moeilijk woord, zo vroeger op de ochtend, gevraagd.
1: Ja. Dat ben ik dan, denk ik, want tussen Brussel en Hasselt, daar woon ik inderdaad. En effectief, wij noemen het bodding. Ik heb bodding. Een beetje last op dit moment van het Antwerpen-syndroom, omdat ik effectief dacht dat iedereen dat bodding noemde. Maar is niet zo?
0: Nee.
1: Hoe noem jij dat?
0: Bij ons wordt het wel eens broodpudding genoemd.
1: Ja.
0: Maar als je dan toch het op zijn een beetje op zijn grens bedrijf spreekt, is het tegen de podding. Met de p.
1: Maar dat zeggen jullie ook.
0: Podding. Ja, maar niet bodding, maar podding.
1: Voilà. Oké, maar dan is het woord wel wijd verspreid. Voilà. Jullie kunnen gewoon de B niet uitspreken.
0: We kunnen verder. Ik zou zeggen, opsmullen maar, roel en daarna misschien iets tegen de maag innemen. Mooi. Goedemorgen, dat is pittig wakker worden. Ik weet niet wat de plannen voor vandaag zijn. Als ze interessant zijn, mag je ze altijd delen. Qua hilarische foto's hebben we het wel gehad, maar misschien graag er nog iemand over. Kan altijd. Nog opmerkingen zien?
1: Nee, wat ga jij vanavond eten?
0: Dat zeg ik niet. Music that matters. Niet om contraire te zijn, Sien, maar ik heb er nog geen flauw idee van. Dus als je tips hebt, of de Willys hebben tips, mag zeker natuurlijk. Maar ik heb nog geen idee. Dus het moet kindvriendelijk zijn, moet ik er wel aan toevoegen. Dus, de jongste zijn er, dus voilà. Okay. Niet ingewikkeld. En ook snel klaar graag. Als het kan, dank u wel.
2: McDonald's.
0: Bijvoorbeeld. Goed idee, dank u wel.

0: new shoes.
1: Dankjewel voor de vrolijke deun. Paolo Nutini en new shoes. Ik denk dat we het broodpuddingverhaal wel snel kunnen afronden met nog een paar kleine bijsturen. Ja, ik maar ik wil het laten weten. Dus in West-Vlaanderen wordt dat poting genoemd. In tegenstelling tot wat Kaylee zegt. Want bij haar in West-Vlaanderen is het dan weer potas. En Tim spreekt, als het over broodpudding gaat, over falafel. Okay. Prima, we kunnen verder.
2: Ik vind het belangrijkste nieuws van de dag toch wel dat een Belg, een 82-jarige Belg, de Nobelprijs Natuurkunde heeft gewonnen.
1: Ongelooflijk, ongelooflijk. Maar het is heel bijzonder. Zonder, hè? Want ja, heeft die prijs gewonnen voor een idee dat eigenlijk iedereen eerst gewoon te gek vond.
2: Francis Halse heet hij trouwens.
1: Francis Halse wint die Nobelprijs omdat hij onderzoek gedaan heeft naar spookdeeltjes vangen in het ijs van de Zuidpool. Amai. Hij is blij met die prijs, al had hij naar eigen zeggen liever de Tour de France gewonnen. Ah, ja. Dat is ook heel schattig is.
2: Waarschijnlijk is het ook nog eens zo'n mega goede sporter, dat heb je dan altijd.
1: Hij is nu 82, dus de kans dat hij de Tour nog wint is wat kleiner. Zijn advies aan de jeugd vind ik ook opmerkelijk. Zeker voor zo'n dat niveau van wetenschapper. Niet te veel boeken lezen, jongens en meisjes, maar vooral dingen doen. Dat is echt leuk, vind ik ook. Ja. Niet dat lezen niet nuttig is. Maar. En ook opmerkelijk, hij wist kort op voorhand wel dat hij die fantastische prijs zou winnen. En wat heeft hij gedaan? Meteen zijn gsm uitgezet. Geniaal en bescheiden. Schone.
2: Ik snap dus zelfs het HLN-artikel over zijn onderzoek niet.
1: Nee.
2: Dus daar is het uitgelegd voor de gewone mens. Ja. Zelfs dat vind ik te ingewikkeld.
1: En dat is dus ook meteen de reden waarom de kans dat wij ooit de Nobelprijs gaan winnen eerder aan de kleine kant is. Daar heb ik wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dit is Jimiroquai.

0: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
1: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
2: Wij zijn Haihai. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
3: 15 oktober in de Cactus.
2: 16 oktober de Casino.
3: 17 oktober in Club AFF.
2: 29 oktober in het Depot.
3: En 30 oktober in het Wilde Westen.
2: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haihai.be.
3: Bye bye.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip. Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton.
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Ah, ik ben het beu.
4: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Da Simo!
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
10: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
12: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Thomas en Sien.

0: Reach Against Everyone's Advice van Solwijk.
1: Heb je het gelezen van die 5-jarige kleuter?
0: Dat is gewoon.
1: Rafael heet die, komt uit Brugge. Kan nog niet lezen. Ja, logisch, is 5 jaar.
0: Ja.
1: Maar kan wel al een potje schaken. En zelfs waarschijnlijk zo goed dat hij het vindt zitten om het op te nemen tegen Kasparov.
0: Ja,
1: de schaaklegende natuurlijk.
0: Garry Kasparov.
1: Ja.
0: Blijkbaar is het wel een jongen die op jonge leeftijd een hersenbloeding kreeg. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft natuurlijk. Hij gaat het zondag opnemen tegen 399 andere schakers onder de 14. Mannekens 5. Hij heeft 1 welgemikt doel, is vastberaden, geselecteerd worden om tegen de grootmeester Kasparov te spelen.
1: Ik vind het altijd bijzonder om van die verhalen te lezen over die hele jonge kinderen, want je hebt ook jonge kinderen,
0: ja, die
1: je
0: zijn,
1: hebt ze ook gehad.
0: De kans dat ze ooit tegen Kasparov gaan spelen.
1: Nee, maar ik bedoel, je ziet dat toch ook zo in Got Talent of van die, ja, van die andere, of YouTube of weet ik veel, zo deze 6-jarige kan al een suite van Bach spelen.
0: Ja, ja.
1: Ik vraag me af hoe, want ik kan me niet inbeelden dat ik met mijn kind dan zo uren per dag zo'n kleuter zou daarnaast zitten omdat die moet oefenen.
0: Ja.
1: Ik weet het niet. Ik vind
0: maar ik denk
1: raar.
0: Dat echt alleen maar werkt, ja, als je kind meer dan gemiddeld begaafd is, ja, laten we het zo zeggen, en ook gedreven. En dan moet je net zo'n kind natuurlijk voor zoveel mogelijk prikkelen met van alles en nog wat, want anders verveelt hij zich stierlijk.
1: Is dat ook niet een beetje dwingen soms van die ouders?
0: Ja, dat begrijp ik niet.
1: Ik begrijp het allemaal niet goed.
0: Ja. En we gaan terug schaken.
1: Ja.
0: Stop met boemba. Stop met boemba, we gaan schaken. Ja. Dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik niet. Het is, ik vind het altijd wel een vrolijk verhaal eigenlijk. Ja. Ik vind het wel cool. Zo jong, ja, en ja, zo. Gewoon, ik ben altijd jaloers op slimme mensen.
1: Stielbedervers.
0: Ja. Zeker, ja, super jonge slimme mensen.
1: Ja.
0: Allee, dit is een mooi lied van Hi Hi. He's

Hi, Sharona van den Eck. Het is alweer zo laat, jongens. Zet je schrap. Als je de thermos van Willy wilt te pakken krijgen, is dit nu de uitgelezen kans. Wat te doen? Even thermos sturen via de Willy-app. Dat is het enigste. En dan spelen we straks naar Miles Kane en Stiltskin.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
1: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas!
3: Lekker! Echt! Lekker!
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Batser films.
2: Batsers for life!
4: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batsers, exclusief met VTM Go+.
2: Beemsterkaas!
3: Lekker! Echt lekker!
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Keukens Thomas en Sien.

hilarisch. Mensen die meezingen met de koptelefoon op. Ik ga ze niet bij naam noemen, maar zien. Do you believe?

0: afronden. Ja, zeker.
1: Hoe kan ik mezelf zijn? Niet gewoon.
2: Ja, maar, ja, je mag echt jezelf zijn, maar gewoon een beetje stil. Als het kan. Dankjewel. Goed, even tot de orde van de dag. Want we gaan een thermos weggeven. Dat zou zomaar even aan Winde kunnen zijn. Goedemorgen, Winde.
3: Goedemorgen.
2: Maar op dit moment even goed ook aan Danny. Dag Danny, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Thomas en Sien.
1: Danny, eerlijk, jij was ook aan het meezingen met Still Skin, nee?
3: Klopt, ja.
1: Ah. En winde jij ook?
4: Ik zat rustig te neurien.
2: Nee, kijk, het kan ook rustig. Dankjewel, Winde, dat je het even nog eens meldt. Goed.
1: Zometeen moeten jullie wel zeer luid laten horen, want anders kunnen wij niks weggeven. Als je natuurlijk de band of artiest herkent die in de thermos zit. We gaan de opgave laten horen en je roept je eigen naam als je weet wie het is. En dan stoppen we onmiddellijk en dan mag je gokje wagen. Oké, Winde, Danny, dit is de opgave.
3: Danny.
1: Winde kwam een halve seconde daarna. Maar Danny was eerst.
2: Wauw, ja, het is een nek aan nek race. Maar Danny krijgt de eerste kans om misschien wel het juiste antwoord te geven. Welke band of artiest is volgens jou nog niet goed wakker, Danny?
3: Ja, ik dacht Amy Winehouse.
2: Zou dat kunnen? Even luisteren. Ja. Hier hoeven we niet gigantisch veel meer extra kak aan te smeren dan... Dat is correct, Danny. Dat is ontzettend snel geraden.
3: Oké.
1: Ja, Winde, jij wist het ook, hè?
2: Niet de moeilijkste, maar goed.
4: Ja. Kijk, niks wat te doen.
2: Het was echt in een split second gebeurd om het met een bandnaam te noemen, maar Danny was eerst. Danny gaat vandaag met de thermos lopen. Windy, voor jou is een pet.
4: Winde,
2: hopelijk ben je daarbij mee, oké?
4: Heel blij.
2: Dag Danny en dag Winde. Fijne dag, bedankt.

0: Goed.
1: Klinkt lekker.
0: Zo goed gemaakt. Het is een nieuwe single van Warhouse, Simple Pleasures. Op 15 januari volgend jaar verschijnt zijn nieuw album The Donkey. En ondertussen hoorde je Prince ook aftellen. En dat was richting het laatste nummer voor het nieuws van 8. Jawel, Raspberry Beret.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
2: Ego Keukens.
1: Open deze zondag.
3: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
6: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
5: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
7: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Er zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
5: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in Tennessee zijn uitgesteld. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Swerts.
8: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd. Want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
5: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
9: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
5: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
10: Pittige music matters. Pittige buien heb ik niet graag. Pittige
0: buien. Thomas en Sien.
10: Goedemorgen.
11: Ik zie dat jij er hebt geschreven. Gent is prachtig, natuurlijk.
10: Ja.
11: Jammer van het afval.
10: Ja, het moet gezegd. Het staat ook letterlijk zo in de krant vandaag. En ik moet het toegeven. Het is pijnlijk waar.
11: Zij het al zegt?
10: Ja. Want ik ben wel wat vuil gewoon, natuurlijk.
11: Nee. Oké. Okay.

0: Pile Thing. Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is alweer woensdag 7 oktober. Een halve dag voor veel schoolkinderen en zo. En bijgevolg ook voor veel mama's en papatjes. Ik hoop dat je leuke plannen hebt. Je mag ze altijd laten weten. Sien, ja, je had het over Gent is prachtig. Jammer van het afval. Het is een krantenkop vandaag.
1: Waarover gaat het? Ik heb het niet gelezen.
0: Eigenlijk wat het is. Gent is prachtig. Ja. Kan niet genoeg benoemd worden. Okay. Maar wel vuil. Echt opmerkelijk vuil. Het is al een tijdje dat mij echt ook heel hard opvalt hoe alle publieke vuilnisbakken uitpuilen en ondertussen ook zelfs rond die vuilnisbakken zakjes worden gedropt tot en met vaten gevuld met afgedraaide frituurolie en dat soort. Ja, ik denk echt dat te maken heeft met de levenskost en armoede. Ja. Daar gaan we daar niet flauw over doen, maar PND-zakken, het kost allemaal ontzettend veel geld.
1: Ja, zeker de restafvalzakken.
0: Restafval, dat is een dure grap. Ja, en mensen kunnen dat niet meer betalen. En dat zie je in het straatbeeld. Ja. Dat is het.
1: En dan zitten jullie ook nog eens met dat overschot aan eendekroos.
0: Dat is,
1: er wordt met jullie gelachen, hè.
0: Ja, ik snap
1: BBC heeft een reportage gemaakt over de Gentse wateren.
0: Ja.
1: En er zijn memes aan het rondgaan met is dit soep of is dit water?
0: Ja.
1: Gratis matcha te krijgen, nu in Gent. Ja. In Gent vieren ze al een vroege St. Patrick's Day.
0: Het is helemaal terecht. Ja. Ik denk dat we het moeten omarmen, want veel andere dingen kunnen we niet doen. Hè. En toch een nieuwe interpretatie van de Gentse waterzooi daarmee.
1: Ik denk dat jij een tegenbeweging moet in gang zetten en dringend moet beginnen vloggen in Gent.
0: Vloggen?
1: Ja.
0: Ah ja, oké.
1: Tot de mooie dingen in Gent terug in de kijker zetten.
0: Ja, de groene kant van de stad laten zien. Snap je? Oké, ik zal zien wat ik kan doen, dankjewel. Nog opmerkingen of is dat genoeg over Gent gejammerd?
1: Ik denk dat er al heel veel is voor jou om
0: even verwerken nu, hè?
1: Vast te pakken. Ja. Ja. Music
0: that matters. Maar in Leuven alles goed dan?
1: Ja,
0: Kesselo was het geloof ik. Ja,
1: Maar bij uitbreiding Leuven.
0: Verblijft mij zeer.
2: Goed.
0: Ja. Dadelijk onze weer, Willy. Dit zijn

0: It's not over yet van de Klaxons. Ja, goede vraag.
1: Betreffende de zomer bedoel je?
0: Ja, Frank. En toeval wil dat we hem nu aan de lijn hebben. De
1: Weerlilie. Ja, Frank, ik hield al de prachtige song van Gerard Cox paraat. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar dat is nog niet vandaag het geval, begrijp ik.
0: De laatste keer, een beetje warm, hè?
2: Ja, it's not over yet. Ja, okay, inderdaad. Ja, vandaag kunnen we nog eventjes genieten van de nazomer. Hè, want het wordt toch nog 23, 24 graden. Mm. Maar, ik moet er direct bij vermelden, het is niet heel de dag dat het droog gaat blijven. Hè. Dus ochtends sowieso ziet er allemaal prima uit. Zonnige periode, wat hoge wolkensluiers. Maar dan gaan we toch zien na de middag dat de wolking dikker en dikker begint te worden. En zoals het er nu naar uitziet, zou ergens tweede helft met namiddag de eerste buien de Franse grens kunnen oversteken. Dus, oh ja. dus we gaan de dag sowieso eindigen op veel plaatsen met een drasje, want het is toch wel, het zijn felle buien, hè? Dus het kan eventjes goed doorregenen en dat ook met eventueel heel plaatselijk wel een zwaar kans op onweer, dus daar gaan we mee afsluiten. Ja, en dan vanavond en vannacht moet dat boeltje over het land trekken, hè? En dat duurt wel eventjes, dus heel de avond en ook het eerste deel van de nacht gaat het kletsnat zijn met dus eventueel een onderslag op sommige plaatsen, en het is pas tegen de ochtend dat dan eigenlijk de regen verder doortrekt richting Duitsland. En dan zouden we morgenochtend starten met een paar buien in het westen van het land. En anderzijds zijn er bijna nog wat regen. Maar daartussenin begint de dag sowieso droog. Dus op vele plaatsen begint de dag nog droog. Maar ja, de buien in het westen gaan zich meer en meer verspreiden over heel het land morgen. En dan wordt het wisselvallig, hè. Dus dat is, dat wil zeggen dat er droge momenten zijn. Dat je zo van die felle opklaringen krijgt. Maar langs de andere kant ook een drasje. Dus links of rechts. Dus die buien die vanaf het noordwesten binnenkomen. Maar enfin, hetgeen dat vooral gaat opvallen, dat zijn de temperaturen natuurlijk. Hè. Want het is een groot verschil. Hè. Vandaag 23, morgen 14.
1: Oh, 14 dat is een vrij val van. Ja, dat is direct een groot verschil. Ja, ja, amai.
2: Graad of 9 eraf. Ja. En ook nog de gevoelstemperatuur, die gaat nog wat lager uitkomen. Want er staat redelijk wat wind, toch wel uit het noordwesten. Zeker morgenochtend. 4 tot 5 wel voor aan zee, zelfs 6 wel voor. Dus het gaat een serieuze verandering zijn. En we gaan ons moeten anders aankleden.
1: Ah, wel, ja, daar gaan we rekening mee houden. Dus regenjasje erbij, truitje en opletten voor watergladheid misschien ook wel, want het is lang geleden
2: is
1: dat
2: zeker,
1: het zo hard geregend heeft.
2: Is lang geleden. Ja,
1: oké.
2: Klopt.
1: Zullen we de rest morgen bespreken, Frank?
2: Is allemaal goed. Ja, prima.
1: Heel graag tot dan.
0: Tot dan, Frank. De Weerlilie.

0: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
3: 15 oktober in de Cactus.
2: 16 oktober de Casino.
3: 17 oktober in Club AFF.
2: 29 oktober in het Depot.
3: En 30 oktober in het Wilde Westen.
2: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be.
3: Bye bye.
0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
5: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
6: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
5: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
1: Dat's 24.
7: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Kop
10: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Krevel.
15: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
14: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaars Aluminium.
17: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
18: Thomas en Sien.

0: Rush van Editors. Bijna 8:30. Vragen zijn altijd welkom via de Willy-app. Laat maar komen. Ik stel vast dat Thaïs dat in redelijke bevelvorm doet, maar ja, geen probleem. Hoe laat, Willy? 1000? Sorry. Ja, rustig, Thaïs.
1: In her defense, waarschijnlijk is ze druk bezig en wil ze snel even weten.
0: Even gewoon zakelijk. Ja. Hoe laat, Willy? 1000?
1: Belangrijk, natuurlijk.
0: Ja. Wel, Thaïs, na het nieuws van 10.
1: 10 tot 7.
0: Ja.
1: Heel de dag nog. Ja. Dus. Ja.
0: En straks geef ik je ook al mee, Thaïs, de gouden platen. Die gaan we eens overlopen. Ja. Dat is voor over een uur. Ja. Is goed. Intussen, Thaïs, Pollekepap.
2: Pollekepap.
0: Jawel. Goed.
1: Ik wil, voor ik de vraag stel, even meegeven dat Thom Yorke vandaag jarig is. Ah. Thom Yorke van Radiohead natuurlijk, onder andere. Hij wordt 58 vandaag. Dus met dat in het achterhoofd is de vraag als volgt.
0: Oké, ik ben heel benieuwd.
1: Bij wie zou je het makkelijkst een oogje dichtknijpen na een misstap?
0: See what you did there. Ik knijp ook een oogje dicht, maar zie toch wel wat je dit, hè?
1: Ja. Leuke vraag, hè? Dus...
0: Zeer ongepast, maar leuke vraag. Nee,
1: bij wie zou je het makkelijkst een oogje dichtknijpen na een misstap? Misstap, je mag zelf invullen wat dat eventueel zou zijn, maar je moet kiezen tussen Björk of Tom Barman.
0: Oh. Goh, ja, voor mij is dat duidelijk eigenlijk. Echt wel.
1: Björk.
0: Maar Björk heeft natuurlijk, als het slim aanpakt, met die haar typerende, ik huppel ook maar gewoon wat door het sprookjesbosachtige charme, voel ik wel dat Björk mij veel meer wegraakt. Echt met de gekste dingen eerst wegraakt, omdat ze zo een gekke knots, gekke elf is. Hè?
1: Ik denk het ook.
0: Terwijl Barman, serieus. Ja, dat is een ander register. Voelt je?
1: Ik voel het absoluut. Ja.
0: Maar goed.
1: Maar het is aan de Willy. Dus je opent de Willy-app en dan zie je onmiddellijk op de homepage het Pollekepap van vandaag staan.
0: Voilà.
1: En dan kan je kiezen bij wie jij het makkelijkst een oogje zou dichtknijpen na een misstap. Björk of Tom Barman?
2: Pollekepap.
0: Die Björk, hè, die kan echt gewoon de scheefste schaats rijden en dan gewoon vrolijk huppelend in de dauw van het bos verder huppelen. Dat is echt mooi.
3: Het was niet mijn bedoeling.
0: Het was een kabouter en ik vond hem zo schattig. Oh, als een muts alleen al. Oké, goed. Enfin, het is aan jullie om te kiezen.

0: Tom York van Radiohead en van The Smile en tal van andere prachtige muzikale projecten wordt 58, dus dacht 10. Zo dacht 10 dan. Het vraagje bij Polkepap is: bij wie zou je makkelijk een oogje dichtknijpen na een misstapje? Björk of Tom Barman?
1: Ja, het was heel duidelijk. Ja. 73% van de Willys koos voor

0: bedoelt het niet zo zijn, hè? Zo begrijp ik het dan toch. Ja. Het doet mij zeer veel plezier, vrienden van Willy, dat het toch met mondjesmaat gebeurt, dat we toch af en toe ook echt de allochtone gemeenschap bereiken. Daar doen we het uiteraard voor. Net nog een berichtje van iemand, ik gok uit Indië, Pakistan kan het ook zijn. Zijn naam in de app is Infochalet. Infochalet heeft gestuurd, nog inpikken op het resultaat van Polkepap, dat nee, Björk zal nooit in mijn platenkast verschijnen. Vreselijk accent, zegt Infochalet uit Pakistan. Okay. Dus ja.
1: Ik wil ook nog even mijn excuses aanbieden, want zeker op Thom Yorke zijn 58e verjaardag wou ik hem niet voor de bus gooien.
0: En
1: ik was
0: omwille van het oogje dichtknijpen.
1: Met een iets abnormaler oog dan gemiddeld.
0: Gewoon direct terugmikken. Wat dat betreft zien kunnen wij met alle Willy's samen, zelf met de van duidelijk Indische afkomst, Infochalet, een oogje dichtknijpen. Geen probleem. Ja, dadelijk de goed nieuws, Willy.
1: Ja, want eerst is Radiohead om het goed te maken.
0: Sorry.
1: Nee, dat is goed.
0: Ah, het was goed. Ah, sorry. Ja. Dacht dat moest om. Ja. Oh, goede afspraken maken goede vrienden natuurlijk. Dus, ja, zeg maar.
1: Dus eerst Radiohead, zometeen om het goed te maken met Thom Yorke. En daarna de goed nieuws, Willy.
0: Alsjeblieft. Music matters.
2: Nuancy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuancy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix d'ici deals op CipariXL.be of

0: witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
1: I love the witloof van de Lunch Garden.
2: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's?
1: Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
8: Keukens erbij.
9: De Mystery Duchess van Connections.
10: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
11: Doe me, gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
13: Thomas en Sien.

0: Weer No Surprises van Radiohead. Slotakkoord. Schoon, hè?
1: Het is hoog tijd. Hoog tijd voor de goed nieuws, Willy. De goed nieuws, Willy.
0: Sien zegt het met een zekere wanhoop in haar stem zelfs. Goedemorgen. Dag, Freek.
2: Ik ben er. Alles goed.
0: Per tijd. Ja, is goed.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Freek.
2: Ik ben nog aan het nagenieten van de golf van opwinding en trots die hier gisteren over de redactie is gerold. Rond 12 uur was het ongeveer.
0: Ja.
2: Voor een Belgische Nobelprijswinnaar.
0: Ja, wauw.
2: Een jaar geleden. En de vorige was van 1977 geleden. Dus
1: fantastisch.
0: Dat is fantastisch nieuws.
2: Ik zeg toch nog eens duidelijk, Nobelprijs, het is niet Nobelprijs.
0: Nee, met dank aan Clouseau en de klemtonen in het lied.
2: Nobelprijs.
0: Maar het is wel straf. Zelfs de openbare omroep is op Nobelprijs overgeschakeld. Gaat ver. Maar dit helemaal terzijde.
2: Heel zat allemaal.
0: Het was een minder budget ook wel, ik snap het.
2: Die Francis Halsen, ik weet niet of jullie goed opgelet hebben gisteren, maar die die wordt dus bekroond omdat hij eigenlijk, voor zijn onderzoek moet ik zeggen, naar een kosmisch spookdeeltje, want dat is deeltjesfysica, dat is een neutrino. En dat ding is onzichtbaar, heeft geen massa, geen lading, geen energie en dat gaat eigenlijk los door alles heen. Je ziet daar niks van. Mm-hmm. En het grappige is, de vorige Nobelprijs, dat was François Englert in 2013, dat was voor het toen ook een deeltje.
0: Was dat Bokson Higgs? Was dat dat?
2: Ja, voilà, dat is ook zo'n deeltje. Ja. Dat is ook onzichtbaar.
0: Ja.
2: er is een beetje een rode draad. Dat is dan weer heel zwaar, maar dat bestaat dan weer eigenlijk minder dan een fractie van de kortste teltijd. Het bestaat een zeptoseconde. Ik heb zelf moeten opzoeken.
0: Zeptoseconde,
2: Een zeptoseconde, dat is, hou je vast, een miljardste van een triljoenste van een seconde. Enfin, laat ons zeggen dat dat belachelijk kort is.
0: Ja, dat is...
2: Dus dat is ook zo ergens. Ja. Floep, en dat is weg. En ik vind dat wel bijzonder dat we in de laatste 50 jaar 2 keer een Nobelprijs winnen. Ja, voor iets dat we eigenlijk gewoon niet kunnen zien. Hè.
0: Ja, dat is eigenlijk inderdaad allemaal meer dan fantastisch, Freek. Maar ik vermoed dat jij behalve die deeltjes dan ook nog dingen ziet die anderen niet kunnen zien. Misschien...
2: Ik kijk graag, denk ik, waar anderen wat minder kijken. Ja. Maar inderdaad, Thomas... Dus als wij 2 keer de hoofdvogel weten af te schieten in 50 jaar met iets wat werkelijk niemand kan zien, dan stemt mij dat wel hoopvol. Want nu begrijp ik plots ook heel wat van het klimaatbeleid veel beter. We doen gewoon alsof er niks te zien is en over een paar jaar zijn we sowieso de winnaar. Dat is nu al zeker.
0: Of gefrituurd en gecharreld natuurlijk, Freek.
1: Het is wel jouw beste bocht die ik in maanden heb gehoord.
2: Echt?
1: Ja, mega.
2: Ja, pas op. Ja. Het is een kunstvorm.
0: Als er een Nobelprijs voor bochtenwerk wordt uitgevonden, Freek, we weten voor wie de academie mag stemmen. Heel graag tot morgen.
2: Heel graag tot morgen.
1: Goed nieuws, Willy.
0: Allee. Nothing but thieves.

0: onverwoestbaar goed, hè. Schmoets met Love Games.
1: Zometeen krijg je de 10 gouden platen van vandaag te horen. Na het nieuws van 9.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk. Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Volgens politiek journaliste Fleur Mees wil De Wever zo vooral de MR tevreden houden tijdens de begrotingsgesprekken die straks hernemen.
9: Maar er schuilt een addertje onder het gras. Dan moeten ze wel hun go geven voor een BTW-hervorming. Bijvoorbeeld de tarief van 21% naar 22% verhogen. Omdat dat heel veel geld in het laadje brengt per jaar. Maar ja, net die BTW-hervorming ligt extreem gevoelig bij MR.
8: De vervroegde belastingverlaging zou ons land wel zo'n 7,5 miljard euro kosten. Net nu de federale regering 10 miljard wil besparen. De kans bestaat dat niet elke gemeente binnenkort nog een postkantoor zal hebben. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bpost moet vanaf volgend jaar 50 miljoen per jaar besparen. Bevoegd minister Mats kijkt daarom naar het aantal postkantoren. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
10: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
8: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in de staat zijn uitgesteld. Onze jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Schwerts.
11: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd. Want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
8: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. En in de Nations League voetbal heeft wereldkampioen Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het ging met 1-2 winnen in Kroatië en pakt zo 12 op 12. Spanje heeft nu al 42 wedstrijden op rij niet verloren. Ook Engeland stoot bijna zeker door. Het is stevig tweede in de groep na 3-0 winst tegen Tsjechië. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind. En we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
6: Vivi, music matters.
0: Kijk, zo kwaad zien?
1: Ja. Thomas en Sien.
12: Ik besefte ineens, pittig, dat is toch een woord dat opeens overal wordt gebruikt. Ja. Pittige buien.
0: Pittige
12: Denk
0: buien.
12: Niet dat de weerman dat 10 jaar geleden zou gezegd hebben.
0: Een pittig taalgebruik.
12: Ja.
0: Mag, al dan.
12: Een Thaise curry, ja, dat is pittig. Maar, toch?
0: Het is altijd echt heel zure regenen, hè, Sien, dat kan ook, hè. Ik weet het allemaal niet om. Ik weet het niet.
12: Maar... You do you.
0: Ah, oké, okay, ja. Pittig. Pittige beginplaat ook. Straks ook een pittige gouden mix, maar eerst nog Star Sailor.
13: Goedemorgen.

0: Crusader, 7 over 9 en we beleven allemaal samen woensdag 7 oktober. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Beetje triest nieuws natuurlijk, hè? Over nu al meer verkeersdoden, vooral fietsers, heb ik begrepen, dan vorig jaar.
1: Ja. Ja. En alcohol is nog steeds een grote boosdoener in het verkeer.
0: Vandaag in de krant ook wel een bijzonder plan van verkeersinstituut Vias. In navolging van wat er in Zweden gebeurt. Iets nieuws, een alcoholpoort. Eigenlijk een slagboom op de parking waar je dan in een toestelletje moet blazen om die slagboom omhoog te krijgen. Dat lijkt mij geen verkeerd idee.
1: Nee, zeker niet. Maar ja, dan zit je nog steeds wel te rijden op de weg met te veel op als je dan niet die parking binnen mag. Dat ben ik dan aan het denken. Snap je? Ik mag niet binnen, dus ik moet verder rijden. Of niet?
0: Nee, het is omgekeerd. Hè? Dus je zet je auto op een parking.
1: Ah, sorry.
2: Wow, are you drunk?
0: De fruitaart van de dag is bekend. Misschien bijna.
1: Dus je was wel de hele ochtend aan het afvragen.
0: Huppel de pup. Een klein glazenje drinken van glue glue. Parking F-boompje dicht. En dan moet je mee gang blazen zien.
1: Dat is heel logisch.
0: Ja, dat is een beter plan. Toch een beter plan.
1: Super goed plan.
0: Ja. Maar goed, op zich, wat je aangeeft, is wel, het lijkt een beetje op met een alcoholslot in de wagen ook. Helaas wel eens gebeurd. Ik heb drie bad mijn tol in gang blozen. Hoe is het leven? Er is altijd wel iemand semi-nuchter van die meet. Dat je dan wel met je zatte botten vertrokken geraakt. Dat is natuurlijk het grote probleem.
1: Ja, maar nee, maar je zal altijd wel de uitzondering vinden. Maar het gros van de mensen zal dan wel die regel volgen. Ja,
0: dus maar eerst op de parking, hefboompje dicht en dan blazen en omhoog als je veilig kan rijden. Ja. Dat is het plan. Bon, tot de orde van de dag.
1: Ja, want er zijn ook 10 gouden platen die je vandaag in die Willy-app zal vinden en kan afvinken tussen 10 en 7. Sorry, dat was echt dom van mij.
0: Ja. Ik weet het. Ja, ik ben super blij dat jij het dus bent en niet ik. Echt super blij, dankjewel.
1: Als je er 6 van de 10 kan afvinken, dan gaat jouw naam in de pot om overmorgen, nu vrijdag tijdens de grote finale, ook die gouden plaat van onze nummer 1 te winnen ter waarde van €3.500. De 10 nummers van vandaag zijn volgende.

0: Mijn favorietje op het einde.
1: Het zijn allemaal mijn favorieten. Ja, supergoeie gouden mix.
0: We gaan naar de hoge regionen. Ja. Wat wil je? Ze worden alleen maar beter nu. Ja, heel spannend. Morgen.
1: Overmorgen.
0: Nee, overmorgen. Ja. Overmorgen is vrijdag. Goed zo.
1: Je hoorde de volgende gouden platen. The Rolling Stones met Waiting on a Friend.
0: Het prachtige Jesus Etc. van Wilco.
1: Oasis met Supersonic.
0: Thunderstruck van AC/DC.
1: Pink Floyd en Shine on You Crazy Diamond.
0: Luc van Akker met Zanna.
1: Grauzone met Ice Bear.
0: Because the Night van Patti Smith.
1: Jeff Buckley met Hallelujah.
0: En Orange van Metal Molly.
1: Afvinken kan vanaf 10 uur.
2: Really? Music that matters.
1: Daarnet nog de nieuwe van Warhouse en uw collega Jay Bernard met zijn nieuwe Love is on my mind.
0: Welke vind je de beste?
1: Dat is kiezen tussen mijn twee baby's. Nee, ik heb er maar één.
0: Ik heb voor Jay Bernard gekozen nu. Nee.

0: Hij was niet op post, hè, gisteren in de fitness. Sorry. Hè.
1: Ja, sorry, ik heb er nog niet naar gevraagd.
0: Iets meer punten aan het scoren dan Jint van Jay Burnett, vind ik dan. Maar ja.
1: Je bedoelt dus in je training met je PT wekelijks, waar Jint ook normaal gezien aan
0: exact. Ik ben blij dat je het even bondig samenvat zien. Dankjewel. Ja. Jay Burnett's nieuwe single Love Is On My Mind.
2: De Zapper.
1: Niet over sport, wel over wekelijkse kijktips praten wij met journalist Elmo Levan. Goedemorgen, Elmo.
3: Goedemorgen.
0: Dag Elmo.
1: Waar moeten we naar kijken deze week?
3: Ah, wel, ik denk de mensen in mijn omgeving die weten dat ik soms nogal een contraire kan zijn. Uh-huh. Dus uiteraard maak ik van dit moment gebruik om een film aan te raden die in Hollywood aanzien wordt als zo de flop van het najaar.
0: Oei.
3: Ik heb het over Digger, met een onherkenbare, een onuitstaanbare, maar vooral wel echt een fenomenale Tom Cruise.
4: Oh. I don't believe you understand what's happening, sir.
5: What did you just say?
4: Sorry, sir.
5: Well, I know perfectly well what's going on there, because I'm paying for the whole thing. I'm paying for your fucking 90% Hungarian goose down winter jacket. I'm paying your salary. You want to shut her down?
4: Well,
5: say it!
6: What's our worst case scenario?
7: $18 trillion, sir.
6: Is that all the bad fucking news?
8: Well, there's the nuclear waste, too.
0: Oh. Ja, wel de...
1: Elmo, je zegt flop in Hollywood. Dat had ik dus totaal niet door, want... Stijn Meuris, die ik doorgaans heel hoog heb zitten, zei vorige week nog dat het voor hem nu wel de film van het jaar is.
3: Ah, wel, ik moet nu wel zeggen, ik volg hem. Ik ben ook echt grote fan.
1: Toch?
3: Er zijn
1: er
3: zijn heel duidelijk twee kampen, maar ik denk als je gaat kijken naar de absolute cijfers, het is een film waar dat, zo wordt voorspeld, tussen de 125 en 150 miljoen dollar is ingepompt. Er is 10 jaar aan gewerkt. En in het openingsweekend is er amper 20 miljoen dollar opgehaald. Dus het wordt eigenlijk nu wel echt aanzien als een grote flop nu al.
0: Ah, ja.
3: Dus
1: een commerciële flop, maar niet per se.
3: Een commerciële flop.
0: De centen komen niet direct binnen en ze zijn in de war, ja. Ja, dat is eigenlijk dat. Ja,
3: ja, er wordt dus ook niet verwacht dat het ineens nog een boost gaat krijgen. Vooral omdat de meningen zo verdeeld zijn. Maar ik zou het echt wel aanraden. Want het is voor mij echt een van de beste films met Tom Cruise. Ik denk misschien zelfs zijn beste rol.
0: Amai.
3: Ooit.
0: Ja?
3: Ja, hij speelt Digger Rockwell. Dat is een oliemagnaat die eigenlijk een klimaatramp veroorzaakt. Maar desondanks geen krimp geeft en zich toch ongenaakbaar blijft wanen. Ja. Hoewel dat hij wel de halve wereld op zijn kap krijgt. Ja. Je gaat hem ook niet echt herkennen, Tom Cruise. Dat vind ik ook het fascinerende eraan. Hij zit dus echt compleet verstopt onder protheses, zo'n dikke buik, onverzorgde haardos. Dus ik moest eigenlijk constant aan Willy Persijn uit Nonkels denken.
0: Schitterend, ja.
3: Alleen is die Digger Rockwell eigenlijk nog erger. Het is echt zo'n arrogante, luidruchtige, narcistische klootzak.
0: Hij speelt een beetje een Amerikaan. Ik begin zo'n beetje het gevoel te hebben dat ik snap waarom dat het niet zo goed marcheert. Het is te harde spiegel.
3: Het is heel, heel, heel Amerikaans. Ik denk inderdaad, de mensen die allergisch zijn voor Amerikanen en die vooral geen bombast willen, want het is een hele, hele bombastische, grootsgebrachte film. Alle personages zijn over de top. Het is echt wel overacting. Het is flirten met de grens.
0: Ja.
3: Maar desondanks, het is zo grappig gebracht. En vooral ook, want ik hou het vooral bij de algemene inhoud, hè, dus eigenlijk die oliemagnaten die een ramp veroorzaakt. Want er zitten echt wel plotjes in die dat ik echt niet zag aankomen. Ik denk dat Stijn dat gaat kunnen beamen. Dat maakt het ook wel echt een hele goede film. Dat je eigenlijk denkt dat je naar iets bent aan het zien dat het helemaal niet blijkt te zijn. Het heeft ook iets weg. Het decor heeft iets weg van een Wes Anderson film. Terwijl dat er wel heel duidelijk raakvlakken zijn met Dr. Strangelove. Ik weet niet of dat iemand
0: van jullie dat is lang geleden. Ja,
3: van Stanley Kubrick. Wow, maar in plaats van dat er dan eigenlijk een Amerikaanse president is die door een fout een kernoorlog ontketend is. Die zegt Tom Cruise die eigenlijk de hele wereld op zijn kap krijgt. Het is echt het is heel, heel grappig gedaan. Het duurt wel 2 uur, dus je gaat er even moeten doorzitten. Ik las bijvoorbeeld de recensent van Humo die de eerste 45 minuten echt blijkbaar de neiging had om de zaal te verlaten. En heel blij is dat hem is blijven zitten.
0: Okay.
3: Dus ik zou ook wel zeggen van volhard.
0: Ah, okay.
1: Zeg Elmo, misschien nog een beetje een stoute vraag, maar onlangs had je ook als tip de film The Invite, speelt nog altijd in de cinema. Ja, ik ben die nog niet gaan bekijken. Als ik moet kiezen, ga ik naar The Invite of naar Digger?
3: Ik zou toch Digger zeggen.
1: Ah ja, omdat toch? Okay.
3: Ik denk wel de invite. De kans dat de invite Oscars gaat winnen en in de prijzen gaat vallen, is veel groter. Maar Digger is wel iets dat je echt moet zien op een groot scherm. Terwijl de invite echt wel ideaal is om in de zetel te kijken. Dus daar kun je even goed wachten totdat het op een streamingplatform komt.
1: Oké, schitterende tip, super. Elmo. Dankjewel. Digger met een onherkenbare Tom Cruise nu in de cinema. Tot volgende week, hè.
0: Dag Elmo.
3: Tot volgende week.
0: Bye bye. De Zapper.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
8: Wat nu?
6: Ja, ik bel rap de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar...
11: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
13: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Thomas en Sien.

0: Blackburn Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Bijna 9:30 betekent bijna muzieknieuws. Nog eentje, net voor het muzieknieuws. Sien, ben je bijna klaar? Komt het goed?
1: Ik ben bijna klaar, maar ik ga eerst genieten van een van mijn favoriete bands. Ze stonden vorige week nog in het Koninklijk Circus. Ik was er niet bij, wegens midden in de week.
0: Ja, dus we hebben eergisteren nog de zanger gedraaid met de Postal Service.
1: Ja, inderdaad.
0: Ben Gibbert, maar hier met zijn andere projecten.
1: Dead Cab for Cutie, fantastische band. Met hun nummer Soul Meets Body en zometeen dus muzieknieuws.

0: Grote stijl, stembanden natuurlijk. Ben Gibbert hier met Deathcap for Cutie, Soul Meets Body. Het is 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van woensdag 7

0: Music matters natuurlijk, maar het oog wil ook wel wat als je naar een show gaat kijken. Phoebe Bridgers komt bijvoorbeeld op 5 december naar Forst Nationaal. En de kleren die ze daar zal dragen zijn allemaal ontworpen door Susie Cave. De vrouw van Nick Cave, die ook modeontwerpster is. Ze heeft ook alle kleren voor Florence and the Machine bijvoorbeeld ontworpen. En nu heeft Phoebe Bridgers ook gevraagd om exclusief aan Susie Cave. Dus om alleen, ze gaat alleen kleren van haar dragen. Daar komt het op neer. De hele tournee. Ze gaat ook vaak verwisselen en zo. Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ben je fan van die outfits van Susie Cave?
0: Ik heb er nog niet stijl? Een mening over. Okay, het was de eerste keer ook nu dat ik las dat ze modeontwerpster was. Dus ik wist het niet.
1: Okay.
0: Dus ik ga er nu naar op zoek.
1: Dat is goed. Ja.

0: bijzonder verhaal over dit nummer, Whole Lotta Love. Er is een programma in het Verenigd Koninkrijk dat Antiques Roadshow heet.
1: Ja, ja.
0: Dat is zo'n typisch programma dat je
1: heel cool. Ik heb er tijdens de zomervakantie veel naar gekeken.
0: Echt waar?
1: Ja. Toen we in Engeland waren. Dat was heel leuk. Ja.
0: In de recentste aflevering kwam er iemand met een single van Led Zeppelin, 7-inch single van Whole Lotta Love, die heel zeldzaam is, want er waren destijds maar 500 exemplaren van gedrukt.
1: Amai.
0: Die zijn allemaal teruggeroepen, omdat Led Zeppelin de lijn wou volgen om geen singles uit te brengen. Ze wouden alleen maar full albums uitbrengen.
1: Oh ja.
0: En de platenmaatschappij was hen voor geweest, dacht het is wel toch een goed idee om zo'n limited edition
1: typisch
0: uit te brengen.
1: Typisch platenfirma's, als je ze even niet in de gaten houdt, doen ze toch weer een goesting.
0: Het was al verkocht, maar de manager van Led Zeppelin heeft echt wel gezegd van die platen moeten teruggeroepen worden, of die singles.
1: Wat ze heel exclusief maakt dan natuurlijk.
0: Dus uiteraard heeft niet iedereen dat gedaan. Er was een man die dan via die single had kunnen bemachtigen, ook al heel lang geleden. Hij wist natuurlijk toen al van dit is zeer zeldzaam en die wou een discotheek openen en dacht van hier ga ik volk mee trekken, hè, als ik die single kan draaien.
1: Ja.
0: Had totaal geen invloed. Niemand was onder de indruk, want of je dat nummer nu van op een plaat draait, dan maakt
1: niemand hoort een verschil. Maar ik neem aan dat het nu al wat waard is.
0: Nu is het rond de 1000 pond waard.
1: Okay.
0: En vooral de ogen vielen open van die mensen in dat programma, omdat ze echt wel dachten dat alle exemplaren nu bekend waren van waar ze zich bevonden. En het is de eerste keer in jaren tijd dat er nog zoiets eentje opdook. Dus een zeer bijzonder verhaal over Whole Lotta Love. Binnenkort is het weer Black Friday. We weten allemaal dat je daar niet per se de beste deals kan doen. Integendeel. Record Store Day springt daar ook op. Dat is meestal in april. Maar rond Black Friday releasen zij ook speciale edities van albums.
1: Ja.
0: Nu goed, daar zit redelijk veel bagger tussen of dingen die je niet per se op Record Store Day moet kopen. Maar Pitchfork, de muziekblog, heeft nu wel 10 vinyls of 10 platen aangeraden die wel echt speciaal zijn. Die je wel echt moet kopen op die dag als je verzamelaar bent of als je iets speciaals op de kop wilt tikken. Zo zit er bijvoorbeeld een plaat van Bruce Springsteen tussen, Live at Tower Theater Philly van 1975, nog nooit uitgebracht.
1: Wow.
0: Number One van Fisher Spooner zit er tussen.
1: Okay.
0: Plaat van Frank Black, Teenage of the Year. Joni Mitchell live at Carnegie Hall, ook uit 1972. Dus je moet maar eens naar Pitchfork gaan, daar staat een blogpost over al die platen die je echt op de kop moet tikken op Black Friday. Dus
1: en die number one van Fisher Spooner is nooit eerder uitgebracht.
0: Misschien wel.
1: Ik heb het gevoel dat ik die heb.
0: Misschien wel ooit eerder uitgebracht, maar het zal een limited edition zijn.
1: Even checken hoeveel die waard is dan.
0: Ja, zeker.
1: Het geheel terzijde. Dit was het muzieknieuws. Dankjewel, Sien.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
7: Krevel. Leef beter.
8: Thomas en Sien.

0: everything.
1: Dat is dus een fluit waar ik niet genoeg van kan krijgen. En ik heb het niet zo per se voor fluiten, om eerlijk te zijn. Maar het is misschien persoonlijk wat ik er allemaal deel.
2: Super bedankt voor deze info.
1: Arcade Fire, Everything Now.
2: Ja.
1: Ja, probeer daar maar over te geraken.
2: Nee, ja, onmogelijk. Ja. Dus het is aan de Willy's. Ik laat het aan jou over. Welke laatste plaat wil jij horen in het thema school? Laat nu weten via de Willy-app.

0: De Keizba van ja, de Clash natuurlijk. Voorlaatste plaats brengt ons naadloos bij de laatste, zoals dat gaat.
1: Ja. Het thema is school. We waren daar maandag mee begonnen, omdat de dag van de leraar was natuurlijk. En ondertussen blijkt het actueler dan ooit met al die schoolprotesten in Frankrijk.
0: Ja.
1: Dus we waren de actualiteit voor,
0: ja,
1: maar Thomas.
0: Altijd on top of things.
1: Altijd. Een van de nummers die het meest binnenkwamen was Bird School Work That van The Godfathers. Onder andere door Koen, Geert, Peter, Mark, Mieke, Jurgen aangevraagd. Dus dat gaan we doen als laatste plaat voor de Willy 1000 verder gaat.

0: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 10 uur.
9: Een goeiemorgen. In het station in Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Het kwam volgens de NMBS door een kleine brand aan de remmen. De brandweer was er snel bij. Niemand raakte gewond. Er is ook geen hinder voor de andere treinen. Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Zo'n vervroegde belastingverlaging zou ons land wel 7,5 miljard euro kosten. Politiek journaliste Fleur Mees.
10: Klinkt een beetje paradoxaal. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro en dan zou De Wever net meer geld willen gaan uitdelen. Is een manier om de MR over de streep te trekken. Willen ze die snellere en grotere lastenverlaging, dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld de tarief van 21% naar 22% verhogen.
9: Straks praten de federale ministers voort over de begroting. De Wever wil een akkoord tegen volgende week dinsdag. De energiesteun die de federale regering in april aankondigde, flopt. Het was de bedoeling om de hoge brandstoffenprijzen voor het woon-werkverkeer wat te compenseren. Maar volgens HR-bedrijf Acerta heeft minder dan 1% van de werknemers daar iets van gemerkt. Het komt vooral omdat bedrijven het geld moesten voorschieten om het later terug te vragen aan de overheid. En dat hebben er veel niet gedaan. In Kiev in Oekraïne zijn zeker 2 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Journalisten melden dat er de hele nacht meerdere ontploffingen waren. Volgens de burgemeester is er veel schade. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor zware Russische aanvallen op Kiev. Eerst nog wat zon, later meer wolken en pittige buien bij 23 graden. Morgen afwisselend zon en buien en nog maar 14 graden.
7: Music matters.
0: De Willy 1000. Annelies Orrie.
11: Nog 3 dagen genieten van deze geweldige lijst. En ik begin met David Bowie. Goedemorgen.
7: Music matters. Music matters. Willy.
0: 278.

zo genieten van de negende van David Bowie in de Willy Duizend Space Oddity. En Charlotte die laat weten dat ze gemotiveerd is vandaag. Ze stuurt Annelies, je gaat apentrots zijn op mij. Gisteren tegen alle verwachtingen in toch nog 6 gouden nummers kunnen aanvinken. En vandaag doe ik van ready, set, klaar, ingezeept. Let's fucking go. Amai Charlotte zeg. Gelukkig staan er inderdaad een paar gouden nummers klaar tussen nu en 1 uur. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga heel veel coole platen draaien, want we zitten al richting het einde van de Willy Duizend. Dit is Belgisch, The Wolfbanes as the Puddle

is mijn levenslied. En zo belanden de Wolfbanes op 277. Sabine de Reed begin vorige week met de Willy Duizend in een paar dagen naar Spanje. Intussen zit ze daar nog altijd en luistert ze van op vakantie elke dag naar de lijst Das Dedication. Nu naar 276. Daar staat een groep die de laatste jaren een mooie comeback maakte. Zij het nu met een frontvrouw in plaats van een frontman. Linkin Park is dat met What I've Done.

0: passeert ineens je eigen nummer 3. Mijn nummer 1 en 2 die zijn niet eens in de lijst beland. 1 was Dressed Like Boys en Stonewall Riots. 2 DXX en On Hold. Maar bedankt voor Talking Heads en Once in a Lifetime. En net als ik hebben eigenlijk alle andere Willys die hierop gestemd hebben dat gedaan omdat het live zo fantastisch is. Zometeen bouwen we een feestje met Blur op 274.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
6: Dat is Imo!
7: Imo!
8: Imo!
9: Imo!
10: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
9: Humo!
10: Fueled by Jameson.
11: Prix d'ici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prix d'ici deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
12: Love to see you shine.
13: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
14: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
13: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
15: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
14: Bel erop onze makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
16: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
17: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
19: Discamania, media bij Carrefour.
20: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
23: De mist je datjes van Connections.
24: New York, zalig hè, die boutiquesjes in Williamsburg.
25: Ah, miljard gemist.
24: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
26: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
27: Van het bos tot in de tuin.
26: Zagen.
27: Snoeien.
26: Blazen.
27: Maaien.
26: Meer maaien.
27: En nog meer maaien.
26: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
27: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
26: Stiel. Sterk werk.
28: Ramen, deuren, veranda's.
29: Reinaars Aluminium.
30: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Blur tot het einde opgespaard. Dit is hun voorlaatste in de Willy Duizend. Girls and Boys op 274. Intussen kan ik ook al zeggen dat er binnen dit en 20 minuten een gouden nummer langskomt. Als je geen idee hebt wat je met die gouden nummers moet doen, stuur me dan een berichtje in de app. Dan leg ik het straks graag nog eens uit. Maar ik zou denken, na 8 dagen weet je ongeveer hoe het werkt. De volgende band die staat 1 keer in de Willy Duizend op zaterdag 28 november. Kan je ze ook gaan bekijken in de ING Arena in Brussel. Ik heb gecheckt, er zijn nog tickets. En het is met een nummer waarop we al sinds 2000 het kot afbreken. Opnieuw, ik ben niet verantwoordelijk voor kapotte bureaustoelen en zo. Dit is 273, Papa Roach en Last Resort.

Voor veel Willys komt dit uit de beste plaat van de Smashing Pumpkins, uit Siamese Dream. En die is, net zoals Nevermind van Nirvana, ook geproduceerd door Butch Vig. Laten we zeggen dat die mens misschien toch wel iets wist van geluid. Jij stemde today op 272. En dan hebben we weer zo'n nummer met een prachtige intro.

Geef toe, dit is fantastisch. Van goud zou ik bijna durven zeggen. De Rolling Stones die staan 10 keer in de Willy Duizend. Dit is hun 6e nummer op 271, Waiting on a Friend.

0: moet soms wel ver gaan om een gouden nummer te kunnen aanvinken. Koen, die stond in de douche, volledig ingezeept. En die is met zeep en al uit de douche gekomen om dan toch maar even te gaan klikken in de app. Alles voor die gouden plaat, zegt. Intussen heb je weer 10 nummers verteerd.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: The Tragically Hip staat één keer in de lijst op 280 met Courage.

Het is raar, maar Linkin Park is bijna aan het einde van zijn Latijn op 276, de voorlaatste What I've Done. En dit is ook de voorlaatste van Talking Heads. Once in a Lifetime landt op 275.

0: Boys.
1: Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my heart bleeding.
0: Jorm heeft hier trouwens naar geluisterd op de parking van de ING Arena. Daar is hij toevallig vandaag op aan het werk. En binnenkort staat Papa Roach daar op 26 november. 273 was voor Last Resort.

0: En daar zijn de Rolling Stones voor de zesde keer. Waiting on a Friend staat op 271. Vanavond luister je hier op Willy tussen 7 en 9 opnieuw naar Fuzzbox met Eppo Jansen. Die heeft dan een lading gloednieuwe platen bij die misschien volgend jaar wel in de Willy 1000 belanden. Zelf is hij ook van de band die jij op 270 hebt gestemd. Maar zijn eigen favoriete nummer belandde niet in de lijst. Zometeen Sonic Youth en Cool Thing.
1: Noonsy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Yo, ik ben Adela Lerby en je kent me misschien van de Larger Than Life Batsafilms.
5: Batsers for life!
4: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batsers, exclusief met VTM Go+.
6: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
7: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hallo, ik ben Angèle.
11: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
10: Bisous.
12: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Dit is... De Willy 1000.

Ze kwamen deze zomer nog langs op ons terras in Leuven, net voor ze een show moesten spelen op de Belevenissen. Sympathieke jongens met een groot hart voor België. Eind oktober spelen ze hier ook weer twee shows. En toch staat de Sheila Divine maar één keer in de Willy Duizend met Like a Criminal. En je zou denken dat Bruce Springsteen met zijn carrière en zijn oeuvre ook wel aan meer dan 5 nummers in de lijst zou komen. Maar ja, misschien stemmen alle fans op dezelfde 5 nummers. Dat kan. Wat er ook van zij, de Bol staat op 268 met The River.

Dat is zo schoon. Ik heb hier zoveel goede herinneringen aan ook. Dit was zo'n nummer dat zo de jongen boven mij op kot grijs draaide. Dus ik zit meteen terug in dat oude huis in Leuven en dit knalt door de boksen. Het is echt fantastisch. De volgende band die staat dus 10 keer in de lijst. En met dit erbij hoor je ze nog 4 keer. Ik ben benieuwd trouwens of we volgend jaar ook iets uit die nieuwe plaats zullen zien in de Weedy 1000. 267, Queens of the Stone Age, Little Sister.

0: lekkers, goesting en een feest nu. Als jij dat ook hebt, blijf dan zeker luisteren.
1: Zometeen in de Willy Duizend.
0: Want de beste Belgische party classic komt eraan. Dat is er eentje van Goose. En het wordt ook lekker donker. Met The Cure. En ik zou ook de

0: straks zeker aanvinken in de Willy app.
1: De BeCharge giftcard.
2: Al uw favoriete merken in één kaart.
1: Afspraak op becharge.be. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
1: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
7: Wat lief?
6: Bij Gamma krijgen we
8: 25% korting op alle verf.
6: Oh, je weet het al.
7: Ja, ja.
6: Oh, en wat gaan we doen dan?
7: Schilderen natuurlijk.
8: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
6: Nee, nee, zeker niet.
1: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is louche.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
10: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
10: Nee, ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
5: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen. Het Assize-proces over de moord op barones Ullens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ullens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raten op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaten dienden een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid, maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
13: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
12: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. En een nieuwe medaille voor ons land op het EK wielrennen in Slovenië. Laura Fivé is tweede geworden in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. Ze reed nogthans aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar op de streep was ze 3 seconden trager dan een Spaanse. Het brons ging naar een Litouwse. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden.
5: Music matters.

265 R.E.M. en it's the end of the world. Dat is redelijk symbolisch na Let Love Rule van Lenny. We zijn toe aan de achtste van de Beatles in de Willy Duizend. Het kwam uit in 1968. Stond op de White Album. 264 is voor Helter Skelter.

zien uit dat ene Mark Hazendonks hierop gestemd heeft met de boodschap: dit is de voorloper van het stevigere gitaarwerk. Ik ken maar één Mark Hazendonks en dat is die van de Brassers. Zalig dat hij dus ook stemt voor de Willy 1000. En hier zal zijn oud-leerling blij mee zijn, want Stijn Meuris die kreeg ooit les van die vorige Mark Hazendonks, de Haas. En die bracht hem wel wat liefde voor muziek bij. Misschien ook wel de liefde voor The Cure. 263 is voor The Cure. En Lullaby.

0: Joehoe.
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat paste binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Ah, slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.
13: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
14: Peren.
13: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
14: Kom, we peren hem.
13: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
15: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad, een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee, voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer, want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
16: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
17: Heurman, zet de puntjes op de O.
16: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
18: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
19: Bij Cipari XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cipariexcel.be of bij je Cipari XL.
20: De Willy Duizend. Annelies Orrie.

Nummer 6 van Muse in de Willy Duizend. Bliss staat op nummer 262. Het gaat hier zo snel vandaag. Het zijn gewoon allemaal kleppers, de ene na de andere. Ik kan er eigenlijk zelf niet van over dat we nu alweer toe zijn aan een nummer van The Doors. 6 plaatsen gestegen. 261 is voor People Are Strange. People

0: De Willy Duizend. Overzicht.
1: De laatste van Sonic Youth in jouw Willy Duizend. 270 is voor Cool Thing.

Met een dijk van de nummer op 269, Like a Criminal. We go down to the river, and into the river we dive. Dit is al de voorlaatste van Bruce Springsteen in jouw lijst, 268, The River.

64, de Beatles. Ze komen nog twee keer langs na Helter Skelter. Dit was de 10e van The Cure in de lijst. Maar ja, die staan er 13 keer in. Dus ja, je hebt nog wat te goed. Lullaby landt op

People Are Strange. En die komen gelukkig nog 3 keer langs. Deze band die staat helaas maar 2 keer in de lijst. Maar elke keer ze langskomen is het natuurlijk wel feest. Ik waarschuw je even, je hebt nog een dikke minuut om stoelen, tafels en andere dingen die niet in de weg mogen staan op een feestje aan de kant te schuiven. En dan is het tijd voor die koebel bij Goose & Sunrise.

0: heeft zijn stoelen uit de wagen gesmeten. Ja, ogen dicht in de wagen, dat moet je trouwens ook nooit doen, hè. Als ik zoiets zeg, negeren. Maar het doet wel deugd, deze Goose en Sunrise. Intussen krijg ik ook mooie berichtjes van aan de kassa van de supermarkt. Daar is Ilana aan het werk. En tussen de klanten door luistert ze naar ons. Een hele goede morgen, Ilana. Ik wist, de Willy 1000 is goed voor veel dingen. Om je werk vooruit te laten gaan. Om de tijd te doden als je ziek bent. Maar blijkbaar is die ook goed voor je relatie?
1: Ja, wij zitten al heel de week constant tegen elkaar bezig. Ja, hier is de plaat afvinken. Of die hebben we op plaats. Die hebben we gehaald aan de zee. En die hebben we daar gehaald. Dus het is, overheerst ons leven even.
0: Zeg, Ilana, je zegt Willy is echt keeping our relationship alive. Hoe lang zijn jullie dan samen?
1: Wij zijn nog, ik denk bijna 2 jaar samen. En sinds mei zijn we verloofd.
0: Voor wanneer is het?
1: Voor volgend jaar in augustus.
0: Heb je je openingsdans al horen passeren, bijvoorbeeld?
1: Wij hebben een heel grote crisis over welk nummer dat moet worden. Dus we hebben nog niet gekozen. Nee.
0: Oké, dat gaan we dan negeren. Maar ik vind het wel heel mooi. Je hebt eigenlijk echt de hele WhatsApp-conversatie tussen jou en jouw verloofde doorgestuurd. Het is effectief zo. Jullie zijn de hele tijd herinneringen aan het ophalen en aan het proberen om die gouden plaat binnen te halen. Wat zou je doen met die 3500 euro?
1: De trouw betalen misschien.
0: Oh, of laten smelten tot trouwringen. Hoe cool zou dat zijn?
1: Ja, dat hebben we ook al tegen elkaar gezegd. Dat was gisteren ook wel een fijn idee. Nog geen idee.
0: Weet je wat? Omdat ik het zo'n mooi verhaal vind. Ik zal eens heel even kijken, hè, wanneer er precies nog zo'n gouden nummer aankomt. Misschien kan ik wel een tipje van de sluier. Ja, voor 12 uur komt er nog een gouden plaat aan. Is het goed?
1: Dat is heel goed, super.
0: Zeg, Ilana, veel succes nog daar, hè. Ik vind het heel tof dat jullie elkaar ook in de Willy 1000 vinden. Salut, hè.
1: Salutjes.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Wel?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Zeg, van het weekend. Een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
6: Kom aan,
7: maar nee, de frituurbrand.
5: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom dat ik de Gazette lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazette van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazette van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
9: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
10: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
9: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
11: Dats24. Proximus presenteert.
12: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen. Hm? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is Loesje.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit
3: is de Willy Duizend.
6: €259.

hebben er nog 8 te gaan. Mocht je hem toevallig toch gemist hebben op een of andere rare wijze, je kan je afreageren op deze nummer 258, The Offspring en The Kids Aren't Alright.

Michelle uit Wilsbeke, die stuurde in mijn liefde voor YouTube begon bij die Unforgettable Fire. Daarom heb ik hierop gestemd. En ook voor Anne uit Alken was het simpel. Zij zegt, dit is het beste YouTube-nummer ooit gemaakt. Nu is er iemand op 256 die heel graag wil dat je met hem op de trein springt. Het is wel niet zomaar een trein. We hebben het over een crazy train. En aan het stuur zit niemand meer.

0: zou kunnen zeggen dat dit de laatste is van Ozzy Osbourne in de Willy Duizend. Solo klopt dat, maar natuurlijk hoor je hem ook nog met Black Sabbath. En ik wil je graag even waarschuwen, want voor deze jongens is het zometeen wel over en uit.
1: Zometeen in de

0: Ik weet het, we krijgen nooit genoeg van Turnstile en toch nemen we zo meteen afscheid. Ergens tussen 12 en 1.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Code Yellow.
4: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Dat is goeie business. En pleasure.
4: Info op telenet.be.
5: Ja, dat wordt weer overwerken.
6: Hoera, ze zijn er weer.
7: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
6: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Krevel.
13: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
12: Krevel. Leef beter.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
15: Een goedemiddag. Het assiseproces over de moord op barones Ulens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ulens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raten op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaat diende een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid. Maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
16: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
15: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. De Liga voor Mensenrechten heeft bedenkingen bij die aanpak. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Net geen gouden medaille voor Laura Fivet op het EK tijdrijden in Slovenië. Ze reed bij de juniorenvrouwen aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar aan de streep kwam ze 3 seconden tekort. Fivet pakt dus zilver. Het goud ging naar een Spaanse.
17: Ontgoocheling is een groot woord. Het is vooral een beetje zuur om te zien dat maar 3 seconden is. Maar als je dan ziet tegen wie dat ik verlies, doet het ook al veel minder pijn. Het is een wereldkampioen voor iets op de weg. Dus ja, ik had natuurlijk graag die trui aangetrokken, maar ik ben zeer blij met zilver.
18: En je bent ook zeer diep gegaan, hoor ik aan je stem.
17: Ja, echt mega. Mijn longen zijn gewoon dichtgeklopt.
15: Op het WK tijdrijden werd Vivet ook al knap 5e. De zeekat is de vis van het jaar. Dat is een soort inktvis die massaal in onze Noordzee zwemt, maar meestal naar Spanje gaat om calamares a la plancha van te maken. We zouden hem dus beter ook hier vaker eten, zegt North Sea Chef Philippe Klaes.
19: Het moeilijkste is eigenlijk het keuswerk, maar laat dat over aan de vishandelaar. Dan is het eigenlijk heel simpel. Je snijdt dat in mooie fijne reepjes en je pakt een badpan, je warmt dat heel goed op, je doet daar wat olie in en je pelt tot 10 terwijl je dat gepakt. 10, 15 seconden en eruit. En dat is perfect.
15: De zeekat smaakt hetzelfde als octopus. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. En ook vrijdag regen. Music matters.
1: De Willy 1000. Annelies Orie.
0: Ik had eigenlijk nog meer nazomer besteld. Speciaal voor Elbow. Denk die zonder dus maar zelf bij.

of hoe je de zon in een liedje kunt vangen. Ik krijg daar dus echt heimwee van naar die festivalzomer. We doen nu wel van een serieuze stijlbreuk. Met het tiende nummer van Nirvana in de Willy Duizend.

0: Dus al 10 keer langs in de Willy Duizend. Of ze daadwerkelijk nog eens op 1 staan met Smells Like Teen Spirit. Dat hoor je, denk ik, vrijdagavond. Tenzij jullie allemaal beslist hebben, dit jaar gaan we niet op Smells Like Teen Spirit stemmen. Dat zou zomaar kunnen. Na nummer 253 zit Metallica dan weer in de helft. Dan hebben we er 4 gehad. Dan heb je er nog 4 van hen te goed in de Willy Duizend. Het is nu aan het nummer dat heel veel gitaristen als eerste leren spelen. Want voor die intro heb je je linkerhand niet nodig. Super makkelijk. Dit is Nothing Else Matters.
1: De Willy Duizend.

0: Tommy die heeft zijn schoonmoeder heerlijk weten chockeren door dit als openingsdans te kiezen op zijn trouw. Ze heeft nogal ogen getrokken toen we dat beginnen te dragen. Het is 90s momentje in de Willy Duizend, maar niet lang meer. Zometeen wel nog één grunge band. Eentje die een hit scoorde met een ode aan straatmuzikant Artis de Spoonman.
1: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, één keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Humo!
7: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
6: Humo!
7: Fueled by Jameson.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1.000.
12: €1.000? Ja, dan heb je de chance, waar?
11: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1.000 winnen.
12: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
11: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
13: Oh, was dat?
5: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
13: Ik was nog niet klaar!
5: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
14: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaerts Aluminium.
17: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
15: Dit is
18: de Willy Duizend.
15: 252.

Zo mooi dat je Chris Cornell blijft eren in de lijst van de beste rocksongs aller tijden. Soundgarden en Spoonman. En dan graag een applausje voor de volgende groep. Ze hebben dit jaar 4 nummers in de lijst. Vorig jaar nog maar 1. Mogelijk heeft dat te maken met die fantastische show op Pukkelpop. Maar zeker ook met de geweldige muziek die ze uitbrengen. Dit is de hoogste van Turnstile op 251. Never in

0: Gert is teleurgesteld. Nu al de laatste van Turnstile, zegt hij. Dat is veel te vroeg. Gert, volgend jaar is dat top 10. Ik geloof erin.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.

0: afscheid van Turnstile. Never Enough was hun vierde notering en de hoogste op 251. Dat is niet slecht. Dat wil dus zeggen, we zijn woensdag. We hebben nog ongeveer 2,5 dag te gaan. En ook nog 250 nummers die zijn voorbij voor je het weet. Pieter die zit ondertussen te wachten op een gouden nummer. Ga ik er nog eentje draaien voor 1 uur? Pieter, ik ga eens niks zeggen. Nog 250 nummers. Geniet gewoon van alles dat hier voorbij komt. Dat is mijn boodschap. Op 250 hebben we de zesde van Deus in de lijst. En dat is Hotel Lounge.
1: De Willy Duizend.

0: piepjonge Deus, want dit komt uit hun debuutplaten Worst Case Scenario, Hotel Lounge. En we blijven in België. Je mag ergens een fles gaan zoeken en die ontkurken, want het is tijd voor een miljonair.
1: Kop
2: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
5: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat blief?
5: Bij Gamma krijgen we
7: 25% korting op alle verf.
5: Oh, je weet het al.
6: Ja.
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
7: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
5: Nee, zeker niet.
8: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
11: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
10: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh nee!
11: Oei, wat is er?
12: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
11: Oei.
12: Ja, wat nu?
11: Ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA, actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
14: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
17: Grevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
16: Grevel, leef beter.
18: De Willy Duizend. 249.

0: zeker school, maar het is nog wat vroeg, hè. Ik zit aan de koffie voorlopig.
1: Ah ja, oké.
0: Ja. Maar jij mag vieren, jij bent klaar zo meteen.
1: Bijna. Maar ik weet trouwens, iemand die ook mag klinken op dit vroege uur, dat is onze collega Stijn Meuris. Hij heeft nog 2 nummers te gaan in de laatste 250. Heel straf.
0: Oh.
1: En ik vind dus, 248 is voor zijn allermooiste.

0: Ja, Roos zit hier al de hele tijd funzige liedjes te zingen op satelliet Suzy. Hoe ging het, Roos?
1: Zat de slet, Suzy? Het is pijpen of het is ruzie?
0: Oh, Roos, echt waar. Zo weinig respect, eigenlijk. Je hangt er trouwens weer aan, hè. Het is weer Moshpit met twee op nummers 247. Stap maar van je stoel. Dit is Pennywise. To all my

0: Het is soms wel wat spannend, hè, toch?
1: Maar zeker.
0: Om de juiste volgorde te hebben en zo. Allee, ja.
1: Ja, ik dacht dat... dit is een andere versie van Brohim, van Pennywise.
0: Oh, ja.
1: Ik ken de Brohim Tribute, waar er nog meer geroepen wordt en gefeest op wordt.
0: Oké, amai.
1: Maar nu?
0: Ja.
1: Het is deze die in de lijst is gestemd, hè. Dus de luisteraar heeft altijd gelijk.
0: De luisteraar heeft altijd gelijk.
1: Natuurlijk.
0: Okay, amai.
1: En wat komt er nu?
0: Nu?
1: Een liedje.
0: Nummer 246. Een nummer waar heel veel Willys op gewacht hebben. Kurt heeft hierop gestemd. Hij zegt duistere melancholie. Dirk Jonkeren zegt, dit doet me terugdenken aan mijn studies. Ik speelde dat heel vaak als ik mijn examen wiskunde moest blokken. Oké. En heel veel fans van New Wave natuurlijk. Binnenkort komen ze nog eens naar België. Allee, ja, als er niet te veel gedank in het spel is en zo, hè. Dit is Sisters of Mercy en

0: iedere zondag en maandag de Sisters of Mercy in de AB in Brussel en wellicht ook deze. Zeg Roos, hoeveel gouden plaatjes heb jij meegebracht voor ons?
1: Veel.
0: Ja? Zometeen misschien al iets?
1: Zeer waarschijnlijk.
0: Oké.
2: Zometeen in de

0: uitleveren op Sepultura. En dit komt er ook aan. Veel lange nummers bij jou, Eros.
1: Ja, mooi.
0: Tijd om van alles te doen. Leonard Skinner. En dit gaat ze dus ook draaien.
2: Oh ja.
0: Ga je de hele 13 minuten en zo?
1: Ja? Oh. Ik ga er zelfs mee beginnen.
0: Niet vergeten aan te vinken dan, hè. Want ja, het zou maar eens een gouden nummer kunnen zijn. En heel veel plezier, Roos van Akker.
2: Dank u wel.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. Een moordonderzoek in Sint-Gilles in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde omdat niemand haar kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand en staken jongeren van alles in brand. De droogte van de voorbije maanden heeft voor minstens 260 miljoen euro schade veroorzaakt in onze land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een schatting van de Boerenbond. Het gaat dan over de totale hoeveelheid oogst die verloren ging. Je kan binnenkort geen verborgen gebreken meer melden. Als je nu een huis of apparaat koopt en daarna een fout ontdekt, moet je volgens de wet binnen een korte tijd naar de rechter stappen. Maar die omschrijving is veel te vaag en dus verdwijnt ze over een jaar uit het wetboek, zegt Nicolaas Vinkier van advocaat.be.
7: Wat zegt de wet nu? Dat is eigenlijk een beetje overdreven om u te gaan verplichten om daar een procedure onmiddellijk al bij de rechter te starten. Wat men nu heeft voorzien is om dat ter kennis te brengen van de verkoper en dus te zeggen van kijk, je zal er iets moeten aan doen. En dan heeft men eigenlijk een periode waarin dat er onderhandelingen kunnen gebeuren. En pas als dat niet lukt, moet men dan naar de rechtbank gaan.
6: Het kadert in nieuwe grote lijnen die Europa oplegt over de rechten voor consumenten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
8: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
6: En een oplossing is niet in zicht. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK tijdrijden in Slovenië. Laura Vivet greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakt Vic de Smet brons.
9: Ik mag echt heel blij zijn met deze presentatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze bronzen medaille.
6: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. Ook vrijdag regen, in het weekend enkele buien, maar ook soms zon en zo'n 15 graden.
4: Vivi, Music Matters.
0: De Willy 1000, Roos van Akker. En je mag meteen 13 minuten shinen als een crazy diamond.
4: Music matters.
10: Willy. 245.

En zo is het al dag 8 van de Willy 1000 en zitten we al bij nummer 245. Waar je nog maar de tweede Pink Floyd tegenkomt. Met Shine On Your Crazy Diamond, opgedragen aan Syd Barrett, hè, die uit de band was gestapt. En het was ook een gouden plaat, de derde al ondertussen van vandaag. Dan op 244, een van de oudste platen in de Willy 1000. Uit 1965 van de Stones. Keith Richards die bedacht de beroemde gitaarriff in zijn slaap. Want hij werd wakker in een hotelkamer, nam er een cassettebandje bij om het op te nemen, speelde die riff en viel gewoon weer in slaap. De zevende plaat van de Rolling Stones. I Can't Get No Satisfaction. 244.

0: van de Rolling Stones naar meneer Hendrix Jimmy. Zometeen.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
3: Patsers for life!
2: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, Oliver?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
8: Dat is Imo!
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Hallo, ik ben Angèle.
11: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
10: Bisous.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
13: Peren.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem.
12: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
15: De Willy 1000. 243.

Daar was hij weer voor de zesde keer in de Willy Thijs en Jimi Hendrix met Little Wing uit 1967. Een van de mooiste gitaarcomposities ooit geschreven, met zelfs een klokkenspel erin. We blijven in hogere sferen met nummer 242, met een band die dit jaar hun 40ste verjaardag viert. De Pixies, voor de vijfde keer, Monkey Gone to Hell.

0: My Life van de Foo Fighters. In 2003 hebben ze nog een Grammy Award gewonnen. Hey, dit nummer eigenlijk voor beste hard rock performance. Hier komt nog eens een samenvatting van de laatste 10 platen.
1: De Willy 1000

Hopelijk hoort ze de lage tonen nog. Marianne van Sisters of Mercy mocht op 246. Al geshined, zeg, op 245 door Pink Floyd. Shine on, you crazy diamond. Die plaats was voor de zevende keer de Rolling Stones met I Can't Get No Satisfaction. Little Wing van Jimi Hendrix is goed voor nummer 243. 242, die plaats was voor Monkey God.

0: op 241 kreeg je net nog All My Life van de Foo Fighters. Ja, iets van Zwitserse makelij op nummer 240. Icebear van Grauzone. En meteen ook een gouden plaat die je kunt afvinken in de app. En wel vanaf nu.
1: Dit is de Willy Duizend.

0: Nummer 240, Evely 1000, was voor Grauzone en IJsbeer de vierde gouden plaat van vandaag. Je bent zo meteen alweer voor 9 minuten zoet met de hoogste van Lynyrd Skynyrd.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar 9 en maar?
2: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
5: Stihl. Sterk werk.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat paste binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Slim.
8: Prachtige keuken, hè.
9: Ja.
10: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen.
11: Eggo Keukens.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
14: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: De Willy 1000. Roos van Akker.
16: 239.

Dat was het wat Lynyrd Skynyrd betreft in jouw Willy Duizend. Een tweede en hoogste, het meesterwerk Freebird uit 1979. Ja, ja, we spoelen door naar de jaren 90. Uit zijn album The Good Son is dit Nick Cave as a Bad Seed met The Weeping Song. 238.

238, Nick Cave en de Bad Seeds met de Weeping Song. En één plaats hoger is Brazilië aan zet. Het wordt nog hard ook op je radio met de broers Cavalera. Een enige keer in de Willy Duizend. Sepultura dus en Roots, Bloody Roots.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
0: Eetjas. Nu -20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op eetjas.be.
4: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Een goedemiddag. Een moordonderzoek in Sint-Gillis in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar jonge kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Die gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
9: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
8: En een oplossing is niet in zicht. Elise Mertens heeft gestunt op het tennistoernooi in Peking in China. Ze klopte in de 8e finales de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-3. In de kwartfinales speelt Mertens tegen de Poolse Iga Świątek, dat is de nummer 8. Mertens zelf staat 19e. En een 3e Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van Kerkhoven de 2e tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter. En dus pakte van Kerkhoven zilver. Eerder pakte Laura Vivet ook al zilver bij de juniorenvrouwen. En Veek de Smet won brons bij de juniorenmannen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind en nog maar 14 graden.
7: Music matters.

De hoogste voor Janis Joplin na Me en Bobby McGee. Nu met Peace of My Heart op nummer 236. Ja, daar zitten we al, zeg. Nog maar 2,5 dag te gaan in deze legendarische muzikale marathon. En het blijft hier maar gaan, want nu kom je voor de 4e keer de Sisters of Mercy tegen. Deze keer met This Corrosion.

0: Amy Winehouse en haar hoogste van 4. En het album Back to Black wordt ook 20 jaar oud eind deze maand. 233 dan. Dat is voor de derde keer Iron Maiden. Een song uit het allereerste album waarop Bruce Dickinson te horen is. Hij sprong toen in voor voormalig zanger Paul Di'Anno. Het is ook het laatste album waarop Clive Bird drumt. Uit 1982. Haha. The Number of the Beast. 233.
1: To you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666.

0: Iron Maiden, die hoor je zeker nog in de Willy 1000 op 233, the number of the beast.
1: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
2: Wat blief?
1: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf?
1: Oh, je weet het al.
2: Ja, ja.
1: Oh, en wat gaan we doen dan?
2: Schilderen natuurlijk.
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
1: Nee, nee, zeker niet.
4: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Tiscamania, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai, oh merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
10: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
12: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
11: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
13: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
17: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
18: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
17: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
18: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
17: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
18: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Bij CPariExcel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du C-deals op icpariexcel.be of bij je icpariExcel.
21: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
22: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
21: Ja.
22: Wauw.
21: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
22: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
21: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
22: Om de 6 seconden?
21: Nee, nee. 1 keer per maand.
22: Ah.
21: Meer info op luminus.be.
23: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
24: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
23: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
25: Dat's 24.
26: Ramen, deuren, veranda's.
27: Lijnaars Aluminium.
28: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.
29: De Willy 1000.
30: 232.

De zesde keer The Doors met de titeltrack L.A. Woman uit 1971. De allerlaatste studioopname ook van Jim Morrison. Want 3 maanden na het is uitgekomen is Morrison dood teruggevonden in zijn badkuip in Parijs. Vandaar dat hij op Père Lachaise ligt begraven. The Doors, ze komen zeker nog terug in de Willy Duizend. En net had je nog All My Life. En hier komen ze nog eens, de Foo Fighters. Populaire jongens, nog altijd. Een 8e keer al in de Willy Duizend met iets uit 2007. The Pretender, 231.

0: Vanaf november spelen ze in grote stadions in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. De Foo Fighters met The Pretender. Nummer 230 komt eraan, maar niet voor we de laatste 10 platen nog eens overlopen.
1: De Willy Duizend.

0: Op 231 stond de Pretender van de Foo Fighters. We gaan terug naar de jaren 70 met Led Zeppelin en Immigrant Song op 230.
1: De Willy Duizend. Music Matters.

0: Vierde keer Page & Plant, Led Zeppelin met zijn Immigrant Song op nummer 230. Oh, met die schreeuw van Robert Plant, wat een plaat toch. Muse komt eraan, voor de zevende keer al na dit.
1: Nuncy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuncy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
5: Sunday.
4: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Proximus presenteert.
15: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
16: Ja.
15: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
16: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
15: Nee, dat is louche.
14: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: De Willy Duizend.
17: Roos
1: van Akker.
17: 229.

Een nummer als een vuist in de lucht met die pompende baslijn. Uprising uit 2009 van Muse. Ik heb geen gouden plaat meer dit uur, dan weet je dat. Maar misschien straks nog wel, hè. Eerst nog twee fijne bands in je Willy 1000 op nummer 228. Voor de vijfde keer Fontaine's DC. En het is nog niet zijn laatste keer.

Jackie Down the Line, de vijfde notering voor Fontaines DC. En dan nog net voor 3 uur de band van Gavin Rossdale die je mag uitzwaaien. Een tweede en hoogste na Everything Zen. Ze zouden hun nieuwe album normaal gezien voorstellen ook op Graspop Metal Meeting. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Misschien maken ze het volgend jaar goed. En wie weet. Bush met Glycerine 227.

0: Humo!
1: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
0: Humo!
1: Fueled by Jameson.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag. In Brussel staat de politie paraat aan het parlement van de Franstalige Gemeenschap om het gebouw en de straat af te sluiten. Een van de organisatoren van de scholierenprotesten in het Franstalig onderwijs roept leerlingen en leerkrachten op om daar massaal te verzamelen vanmiddag. Ook in Wallonië werd de afgelopen dagen al actie gevoerd. Vooral in Luik liep het uit de hand en staken relschoppers van alles in brand. Bijna 110 jongeren werden opgepakt. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Een derde Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van Kerkhoven de tweede tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter.
13: Het zijn 3 seconden, dat is wel pijnlijk, maar ja, kijk, ik heb alles gegeven en het is nu zo. Ik was gewoon eentje sterker.
12: Eerder pakte Laura Vivet ook al zilver bij de juniorenvrouwen en Victor Smet won brons bij de juniorenmannen. En geen medaille op het WK judo voor Matthias Kasse. Hij verloor in de kwartfinales van een Azerbeidzjan en daarna in de herkansingen van een Zuid-Koreaan. Kasse eindigt daardoor als 7e. Het was wel al straf dat hij het WK haalde, maar dat was lange tijd onzeker door een ribblessure. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind. Nog maar 14 graden en ook vrijdag regen.
14: Willy. Music matters.
10: De Willy 1000. Roos van Akker.
15: Oeh, het wordt hier staalhard op je radio. En het is nog maar woensdag.
14: Willy 226.

Lap, de eerste keer Slayer en Raining Blood. En er komt er nog een van hen, maar niet nu meteen. Je mag trouwens nog meer uitblazen als je dat ziet zitten met de derde en laatste van Jeff Buckley. Het is tijd om afscheid te nemen dus op 225 met Hallelujah. Oh, en het is ook een gouden plaat, zie ik net. De vijfde alweer voor vandaag. Je bent er bijna als je deze kunt aanduiden, hè? Want je moet er zes hebben, hè? Om voor die echte gouden plaat te gaan van onze nummer 1 in de Willy 1000. Vrijdag hoor je of jij de winnaar bent. Jeff Buckley dus met zijn versie van Leonard Cohen's Hallelujah 225.

de vijfde keer Joy Division op 224 met She's Lost Control. Placebo viert hun 30ste verjaardag. En dat doen ze misschien wel met jou. Want zondag 1 november dan spelen ze in de AFAS Dome in Antwerpen. En hier in de Willy 1000 komen ze met hun 7e plaat al. Op nummer 223, The Bitter End. Maar er komen er nog hoor. Of toch zeker 1.

0: de hoogste van de Cranberries krijg je zo meteen op 222. En wat zou het toch zijn?
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
1: Bisous.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg schat,
4: ja?
5: Die badkamer, daar is de lek geweest.
4: Oei.
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
7: En nu nog meer.
6: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
10: Ego Keukens.
9: Open deze zondag.
11: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
12: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
13: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
12: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
14: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
15: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
16: Krevel. Leef beter.
17: Dit is... De Willy 1000. 222.

In januari zal het ook al 9 jaar geleden zijn dat Dolores O'Riordan, de zangeres van de Cranberries, overleden is. Linger passeerde al in Je Willy Duizend en nu dus ook Zombie van de Cranberries. Oh jawohl, we gaan het op zijn Duits doen. Bij nummer 221, die Deutsche Sprache. Want dat is de taal van Till Lindemann. Rammstein voor de 5e keer in de Willy Duizend met Deutschland.

0: 4 november dan komt er een concertfilm van hen in de cinema. Rammstein live in Mexico City. Opgenomen tijdens 3 uitverkochte shows in het Foro Sol Stadion. Eens kijken wat we al achter de rug hebben. De laatste 10 platen op een rij.
1: De Willy 1000.
0: Overzicht.

0: op 221 stond Deutschland van Rammstein. Nummer 220, daar moet je afscheid nemen van de Manic Street Preachers, maar het is zeker wel in schoonheid met Motorcycle Emptiness op 220.
1: De Willy 1000.

0: Deze W120 was voor Motorcycle Emptiness, de vierde en hoogste van de Manix. Die kom je dus niet meer tegen. En ik had het je beloofd, eindelijk nog eens een gouden plaat staat voor je klaar. In de kleur oranje. Na dit.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak. Maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Humo!
9: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
8: Humo!
9: Fueled by Jameson.
10: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
10: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
14: Oh, een eekhoorn.
13: Een safari in de jungle.
14: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
13: Of maak van je koffiezet...
14: Voilà, uw koffie.
13: Een professionele espresso-machine.
14: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
15: Make it extra.
13: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
16: Hoe mag die steek gebakken zijn?
17: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
16: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
17: Bleu.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
19: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Joragoldappelen, win je thuis.
20: Peren.
19: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
20: Kom, we peren hem.
19: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
21: Wel, je hebt geen gaatjes.
22: Waar?
21: Nee, geen maar.
22: Alsjeblieft.
21: Wat blieft?
13: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
23: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Willy 1000. Roos van Akker.
2: 209.

0: like a sleep twitch.
1: Editors en Papillon op 218. Wim begint zometeen aan zijn show met een gouden randje. Voor geen goud te missen trouwens. Je bent dus zo in het gezelschap van Wim, want hij neemt het over na het nieuws van 4 uur. En je krijgt nog iets van Simple Minds op een nummer 217. Ook met goud. Rob en eraan. New Gold Dream.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder, liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Dat is Imo!
6: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
8: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
11: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
12: €1000? Ja, dan heb je de chance, waar?
11: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
12: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
11: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
13: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Willy.
15: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
16: Het nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag. Vrijdag tijdens de Nationale Actiedag rijden 4 op de 10 trams en bussen van de lijn niet. Dat laat de lijn zelf weten. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Aanleiding is de Nationale Actiedag van de Christelijke en Socialistische Vakbonden tegen de hervormingen van de federale regering. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht en op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nochtans wel volgens de wet. Dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
18: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden Daviden die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
17: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio er rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maximaal tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
19: Music matters.
15: De Willy 1000. Wim Oosterlink.
14: Het vervolg van de schoonste lijst van het heelal. 216 Guns N' Roses. Music matters.
15: Willy. 216.

0: Bleak as the Night van Patti Smith. Ik heb mijn koffietje erbij gepakt. 215 ervoor, Guns N' Roses met Sweet Child of Mine. Pieter heeft op Patti Smith gestemd en schrijft daarbij omdat iedereen die de liefde reeds heeft gekend bij nacht en ontij dit nummer uit volle ontblote borst zal meezingen, alsof zijn leven ervan afhangt. Wat het in zekere zin ook doet. En beter dan het origineel van Bruce Springsteen, wat zeer weinigen gegeven is.
1: Voilà.
0: En jij nu?
1: Hè?
0: Over Patti Smith, Because the Night op 215. Nothing Else Matters kon je vandaag al horen passeren in de Willy 1000. Ik heb het bij Annelies gehoord. Zometeen nog een Metallica. En Green Day. Eerst Pearl Jam. Zing gerust mee, al dan niet met ontblote borsten. 214. Dit heet Once. 12 over 4. Dit is de Willy 1000. Goedemiddag.

0: filmpjes gezien op Instagram of op internet van hun residentie in de Sphere in Las Vegas die net begonnen is. Indrukwekkende visuals bij Metallica. 213 die Unforgiven.
1: Willy. De Willy Duizend.
0: Iemand stuurt New Gold Dream.
2: Ja, zeker. New Gold Dream, zeker wel.
0: Saskia uit Gent stuurt dochter van 6. Goeie gitaarman. Het ging over een van de vorige nummers. Ik denk Guns N' Roses, denk ik. Maar goede smaak. Dochter van 6, goede smaak. Saskia. Bart is ambetant dat zijn favoriete plaat niet in de Willy 1000 gaat staan. Animals met House of the Rising Sun. Gaat vrijwel zeker niet voorkomen in de Willy 1000. Bart, hij stuurt 1,48 miljard streams op Spotify. Gewoon niet. Ik voel dat Bart bijna aan het wenen is van ellende. Bart, misschien komen ze nog. Hey, ik zou niks uitzetten. Misschien in de top 10. Wie gaat het zeggen? Die Animals met Hout. Ik vind ook een fantastisch nummer. En veel mensen, denk ik. Geert uit Sint-Truiden stuurt. Zeg Wim, op hoeveel staan ze? Ik snap niet wat je bedoelt, Geert. Waar heb je het over? Waar gaat het over? Metallica staat op, je hebt gezegd, op 213. Goed. En als je het niet vindt op welke nummers ze staan, check dat op de site. Willy.radio, daar volgen we heel de lijst. Systematisch. Alles wat uitgezonden is tot nu toe. Goed. Ik heb nog 3 gouden platen vandaag. En de eerstvolgende, nu, is er geen.
1: Nuncy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuncy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
4: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
6: Santé!
5: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: I beg your pardon.
8: Samen aan tafel.
7: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
8: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
7: I love the witloof van de lunchgarden.
9: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Reinaars Aluminium.
13: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
1: De Willy 1000. Wim Oosterlink.

0: Iemand wacht vol ongeduld op bazaar met goud. Ja, wij allemaal, hè. Wij allemaal, hè, jongen. Het is bijna niet voor te stellen dat goud van bazaar niet in de top 10 zou staan na de promocampagne van de zanger op Pukkelpop dit jaar. Prince 211 met When Doves Cry. We gaan naar 210. Maar eerst even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000.
2: Over

Predators, Papillon op 218. Ah, oké. Sorry, ja. Geert, nu stap ik uw vraag. Geert had gevraagd van op hoeveel staan ze? En daarvoor New Gold Dream, nu snap ik het. Dus uw vraag is, op welk nummer staat New Gold Dream van Simple Minds? Geert, op 217. Graag gedaan. Vragen altijd welkom via de William. En 216 was Guns N' Roses en Sweet Child.

0: agenda. 212 hoorde je net helemaal. De voorlaatste keer dat we Green Day horen voorbij komen in de Willy 1000 op 212. American Idiot. En ook Prince komt nog terug, uiteraard. When Doves Cry staat op 211 in de Willy 1000. Straks Pixies en Jimi Hendrix. Eerst 210 Deftones. Music matters. Willy.
1: 210.

0: Red Hot Chili Peppers staan met Under the Bridge op 209 in de Willy Duizend. Daarvoor hoort je Deftones met My Own Summer op 210. En u sturen weer rare... Ik weet niet of dat aan mij ligt of aan u, ik denk aan u, maar u stuurt rare berichtjes via de Willy app naar mij. Dirk stuurt, de nummer 1 is toch gewoon Celine Dion. Sam stuurt, als Bazaar hoger eindigt dan Balthazar, verdient Willy wel heel veel street cred. Verliest Willy wel heel veel street cred. Peter stuurt, meent iemand dat serieus met Bazaar? Frank uit Waregem, waar blijft mijn vrouw nu weer? Frank, ik kan daar niks over zeggen. En Arno vraagt, wie kiest de winnaar van de gouden plaat? Is die om te kopen voor een halve gouden plaat? I love you. Goed, hey, we gaan naar de nummer 208 in de Willy Duizend. Daar staat zometeen Pink Floyd.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, wat was dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Kijk, als u het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong... Maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
4: Beemsterkaas.
5: Lekker. Echt lekker.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Beemsterkaas.
5: Lekker, echt.

Kevin vraagt: Wim, heb jij mijn goesting om te werken toevallig gezien? Ik denk dat ik ze ergens verloren ben. Je hoorde Pink Floyd met Money, 208 in de lijst. Oké, ik zal het dan verklappen. Er zit een gouden plaat meteen na het nieuws van 5. Aangezien ik nu nog Jimi Hendrix en Pixies draai, dan komt die dus... voilà, ja.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Komende vrijdag is er mogelijk ook hinder bij de scholen tijdens de Nationale Actiedag van de Vakbonden. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Ze sluiten zich ook aan bij de stakingsdag volgende maandag. Het is vrijdag al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort Uwe Rogges.
3: Wij doen dat om enerzijds de desinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
2: Ook bij de lijn wordt er vrijdag gestaakt. 4 op de 10 trams en bussen rijden dan niet. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Op de luchthaven van Charleroi worden alle vluchten dan weer wel uitgevoerd. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nogthans wel volgens de wet. En dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
4: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden David die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
2: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Polen zijn 7 mensen gewond geraakt bij een mesaanval op een school. Dat meldt de politie. Het gaat om 3 leerkrachten en 4 andere jongeren. Niemand is in levensgevaar. De politie pakte intussen al een verdachte op, een jongen van 19. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal. KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer, de Oostenrijker Daniel Baichler. Hij volgt Michiel Jonkheren op. Die moest vertrekken na tegenvallende resultaten. Baichler was hiervoor hoofdtrainer bij het Oostenrijkse Salzburg. Bij Kortrijk wacht hem nu een zware taak, want dat staat voorlopig laatste. De Zwitserse wereldkampioene Marlen Reusser heeft nu ook het EK in Slovenië gewonnen, al voor het 2e jaar op rij. Ze was zo'n 23 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Het brons ging naar de Française Juliette Bertet. Onze landgenoten Sandrine Tas en Lotte Klaas eindigden 7e en 9e. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maxima tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Willy, Music Matters. De Willy 1000, Wim Oosterlink.
5: Hier komt een gouden plaat op alle manieren en in alle richtingen. Zanna.
0: Nummer 205.

hier in Frankie de Smet van Damme. Really? De Willy Thijssen. Ja. 204, Suck My Energy van Channel Zero. En daarvoor Luc van Akker met Zanna. Hij is gisteren 65 jaar geworden, Luc van Akker. Dit is de Willy 1000. De beste 1000 rockplaten ooit gemaakt. Met veel, ik weet niet of het je opvalt, maar mij wel, met veel gitaar vandaag. Wauw. En het is nog niet gedaan. We hopen vrijdagavond te landen met de nummer 1, de beste rockplaat aller tijden. Straks duiken we de top 200 in, maar eerst toch 203. Het geweldige Refugee, Tom Petty en de

0: En dat volume weer naar boven komt binnen via Kevin. Via de Willy App, ja, ik snap het helemaal. 202 muziek uit 81 van de Simple Minds. Uit een dubbel album dat ze toen uitbrachten. Theme from Great Cities was dat. We zitten vlakbij de top 200 van deze Willy 1000. Eerst nog Eels.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Er gebeurt iets. In jouw straat. In Vlaanderen. Of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Krevel.
8: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
7: Krevel. Leef beter. TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtjebank.be.
9: De Willy 1000. Wim

0: 201 Eels. Met Hey Man, Now You're Really Living. 5:30, dit is de avondspits van Willy. Met zometeen de top 200 van de Willy 1000. Eerst nog even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000. Over

Kurt Zuurde, we straks tijdens dit nummer. De mensen, alle AK-filerijders onder mij, moeten niet zo raar opkijken omdat ik Pixies loeihard speel in de wagen. Einde boodschap van Algemeen Nut van Kurt Zuurde Pixies op nummer 206. Gigantic.

0: 201 was Eels met Hey Man, Now You Really Live In. Zeg, we duiken de top 200 van deze lijst in. Nog, wacht, ja, dus nog 2 dagen te gaan, morgen en overmorgen. Ja, voilà, top 200 dus. En nu al het begin van de top 200 met straks AC/DC en Three Doors Down. En eerst op 200 Magna Pop.
1: Nummer 200.

0: 199 in de Willy Duizend, Massive Attack en Unfinished Sympathy. Voor de eerste in de top 200, Magda Pop en Lay It Down. Je hebt nog een gouden plaat van AC/DC te goed, geloof ik. Allee, geloof ik, ik weet nog wel zeker. Voor je lijstje af te vinken nummers in de Willy app. Voor die gouden versie van de nummer 1 die je overmorgen vrijdag kan winnen. Een gouden plaat van AC/DC. En wel, ik zeg u, ze staat op 198.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Hema!
4: Humo!
3: Hema!
5: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
3: Hema!
5: Fueled by Jameson.
6: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
7: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
7: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet.
7: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
6: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Wij zijn Hi-Hi.
9: En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
10: 15 oktober in de Cactus.
9: 16 oktober de Casino.
10: 17 oktober in Club AFF.
9: 29 oktober in het Depot.
10: En 30 oktober in het Wilde Westen.
9: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hi-hi.be.
10: Joe. Bye bye.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
12: Dit is de Willy Duizend. Nummer 198.

Rolling Stones en Sympathy for the Devil. Op nummer 197 in de Willy 1000. Daarvoor het gouden nummer AC/DC. Thunderstruck op 198. Straks sowieso voor 7 uur. Ik draai nog door tot 7 uur vandaag. Het vervolg morgen vanaf 10 uur. Voor 7 uur nog muziek van Front 242, The Cure en Skunk and Nancy. Je hebt nog een gouden platengoed voor je lijstje, voor als je er nog één ontbreekt, als je nog maar 5 hebt. Je hebt nog een 6e nodig, die komt sowieso nog voor 7 uur. En nu nog 2 voor het nieuws. Ze heten Three Doors Down en The Clash. Eerst 196, Kryptonite.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Hallo, ik ben Angèle.
6: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
5: Bisous.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
8: Goedenavond. In Luik zijn de studentenprotesten vandaag opnieuw uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht, onder meer in vuilbakken en aan een bushokje. De politie zette ook het waterkanon in. Er was ook oproep tot protest in Brussel, maar daar is het voorlopig rustig gebleven. Er wordt al dagen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik werden al bijna 110 railschoppers opgepakt. Ook in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6600 mensen aangehouden bij de scholierenprotesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. In ons land is er komende vrijdag tijdens de Nationale Actiedag mogelijk ook hinder bij de scholen. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Het is dan al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort uw Rogus.
9: Wij doen dat om enerzijds de disinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
8: Beide lijnen rijden vrijdag 4 op de 10 bussen en trams niet. Ook de MIVB verwacht hinder. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Over zo'n week gaat de griepcampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
10: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequaat op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
8: En onze Rode Duivels blijven voorlopig achtste op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op de 12 punten. De Duivels staan zo voorlopig derde in hun groep. Volgende maand spelen ze hun twee laatste groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maximaal dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Willy. Music matters. De Willy Duizend. Wim Oosterlink.
11: Het vervolg van de beste lijst ooit gemaakt. 194

Mega 1979. The Cure met Boys Don't Cry. David uit Mechelen stemde op dit nummer. En hij schrijft erbij: deze song heeft ooit eens heel goed gepast bij een pubersituatie waar ik nog steeds af en toe aan terugdenk. Je maakt ons heel nieuwsgierig. David, als je zoiets heel vaag, vaag typt, dan zijn wij extra... Dus dat helpt niet. Dan zijn wij extra nieuwsgierig. Als je details geeft, dan is het oké. Okay, maar als je vaag blijft, wil iedereen weten wat die pubersituatie was. En waarom je daar nog steeds af en toe aan terugdenkt. En wat er gebeurd is. Enfin, als je dit hoort, stuur even via de Willy App. Dankjewel daarvoor. 192 in de Willy 1000. Skunk Nancy.

0: De hoogste noteerde van de scene na de hoogste noteerde van Skunk Anansie. Blauw en Weak. Voor we naar 190 gaan, even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000.

We doken de top 200 van de Willy 1000 in met de enige notering van Magnapop, Lay It Down. Really happy, baby.

Massive Attack en Unfinished Sympathy op 199. Ja. Wim, is er niet, komt er nu nog een gouden plaat? Ja, er komt nog één gouden plaat voor 7 uur nog sowieso. Dit was er ook één, Thunderstruck van AC/DC, 198 in de lijst. Blink.

0: Londen is naar de plek geweest waar dit nummer opgenomen is. Is nu geen opnamestudio meer, maar een bioscoop, een cinema.
1: Ja, heel tof. Rolling Stones, 197.

195, The Clash, London Calling. Zeg ik nu London Calling? 194 in de Willy 1000, Queen met I Want It All. Voor veel groepen is dit zitten we zo ongeveer aan de hoogste notering, maar nog niet voor The Cure. Nog lang niet. 193, Boys Don't Cry.

0: en Blauw van de Scene op 191. Je hoort nog Korn voor 7 uur. Ja, Korn. En Song... Song 242 van Blur straks.
1: Nancy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nancy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Hoera, ze zijn er weer.
8: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
7: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is louche.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
13: Ego Keukens.
12: Open deze zondag.
14: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
15: Heurman. Zet de puntjes op de O.
14: Ontdek nu de Heurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op heurman.be.
16: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
17: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
16: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
18: Dats24.
19: Ramen, deuren, veranda's.
20: Reinaerts Aluminium.
21: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
22: Dit is
23: de Willy 1000.
22: Nummer 190.

U2, ja. Pride in the Name of Love, 189 From 242, U2, Song 2. Wat is dat eigenlijk? Wouter uit Tongeren, Borgloon, vindt de Willy Duizend op Willy het ideale moment om zijn excuses aan te bieden aan zijn mama. Waarom? Omdat Wouter uit Tongeren, Borgloon in de tijd, naar eigen zeggen, 100 miljoen keer FIFA 98 gespeeld heeft met telkens dit liedje. Of Wouter dan ook telkens 2 minuten op en neer staan springen heeft in de living, staat er niet bij. 188, Song 2 van Blur. Yeehaw!

0: Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky, 187 in 2000. Daarvoor Song 242 van Blur.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Ja, overmorgen geven wij dus een echte gouden plaat van de nummer 1 van de Willy Duizend weg. Dankzij B-Charge. Je kan B-Charge codes kopen of krijgen. En daarmee krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken. Dat is B-Charge. Je moet ze checken op de website bcharge.be. Dankzij hen kunnen wij deze actie, kunnen wij die gouden plaat van de nummer 1 weggeven. Je hebt vanmorgen het lijstje van 10 gouden nummers bij Thomas en Sien gehoord. Morgenochtend hoor je het nieuwe lijstje. Je vindt de 10 platen ook in de Willy-app. En je moet er per dag 6 afvinken, afchecken in de Willy-app. Als je naam in de pot wil belanden. Tijdens de finale nu vrijdag komt er 1 gelukkige winnaar uit de pot. Die wint de gouden plaat van de nummer 1. En wat dat betreft, luister goed naar de volgende plaat op nummer 186.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Go, go, go naar Impermo! Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Zoals ze zeggen. Hè.
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
12: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Kop
14: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
15: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
14: is wie er mag rijden. Yes, munt.
15: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
16: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: De Mystery Dutchess van Connections.
21: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
22: Tju, dat heb ik gemist.
23: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
1: De Willy Duizend. Wim Oosterlink. Nummer 186.

Korn, Freak Annelies. Je krijgt nog twee nummers van mij. Morgenochtend een vervolg van de lijst met Annelies Orie vanaf 10 uur. Luister zeker ook naar de ochtend met Thomas en Sien voor de 10 gouden platen die je morgen moet afvinken in de Willy App. Het vervolg van de Willy 1000 vanaf 10 uur morgen vroeg. Nu veel plezier met Apple Jansen en Fuzzbox. En voor mij nog Kate Bush en Lenny Kravitz.

0: is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. In Luik hebben alle handelaars in het centrum een P-alert gekregen met de oproep om dringend hun winkels te sluiten. En ook het station is ontruimd en gesloten. Aanleiding zijn de rellen in de stad. De scholierenprotesten zijn er opnieuw volledig uit de hand gelopen. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar nu is het vooral werk van ruilschoppers, zegt journalist Quintin Evens vanuit Luik.
6: Je ziet vooral heel veel totaal nutteloze vernielingen. Voor onze neus werd de ruit van de FNAC bekogeld. Dan moest de winkel ernaast eraan geloven. De politie chargeert dan. Maar dan gaan die jongeren 100 meter verder een auto vernielen en in brand proberen steken. Veel straten hangen nu ook vol traangas.
5: Ook bij de schoolprotesten in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6600 mensen aangehouden bij de protesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. Over zo'n week gaat de griepvaccinatiecampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van de griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
7: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug mee maakt, dan ga je daar altijd adequater op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
5: Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft onze landgenoot Ilan van Wilder net naast een medaille gegrepen. Hij werd vierde en kwam 5 seconden tekort voor een podiumplaats. De nieuwe Europese kampioen is de Sloveen Primož Roglič. Die haalden het voor de Fransmannen Bruno Armirai en Maxime de Comble. En onze rode duivels blijven voorlopig 8e op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op 12 punten. De duivels staan zo voorlopig 3e in hun groep. Volgende maand spelen ze hun 2 laatste groepswedstrijden. In en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Aan de kust is code geel van kracht, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maximaal dan tot 15 graden. En ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig. Willy.

Hey, hey, voor jullie gemak ben ik al eens door de grote stapel nieuwe platen gegaan. Het resultaat van mijn noeste arbeid hoor je hier van nu tot 9 uur. Hier in Fuzzbox.

Met Foxoria en Balance, alles in evenwicht, behalve de begroting. Welkom bij Fuzzbox. Ik heb voor jullie nieuwe Belgische releases van onder andere Jennifer en New Trash, de nieuwe Fontaine DC, Radio Free Alice en ook Boy Harcher en Swans komen langs. Mijn eerste band waar iedereen momenteel over praat, Bleach 93. Een show en tricks in januari, die was meteen sold out en ze blijven nummers uitbrengen. Deze week nog deze Tour Niket, Bleach 93.

Een hijgtelefoontje van Bleach 93 uit de nieuwste single Tourniquet. Geef mij maar Beach Harvey die Big Fish, Little Fish in mijn oor fluistert. Maar kom, Bleach 193, een goede band. Check zeker ook live als je de kans hebt. Dit is nieuw van Johnny Marr, Fire with Fire. Stelde onlangs bij het Londense veilinghuis Christie's nog een hele hoop van zijn gitaren tentoon. En veilde er ook een tiental voor enkele goede doelen, waaronder de National Autistic Society. Eens een held, altijd een held, die Johnny Marr. Fire with Fire staat op zijn nieuwste soloalbum dat vorige vrijdag uitkwam, The Age of Everything.

Ober, voor mij een glaasje rode diesel. Hard times in America. Willy. Joris solowerk van Al Doyle, die je vooral kent als een van de leden van Hot Chip en ook bij LCD Sound System op podium mag aansluiten. Hard times in America heet zijn single en in november verschijnt het album Hollywood Savior op het

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
5: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
7: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
5: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
8: Dat's 24.
9: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
10: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
11: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
10: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
11: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
10: Ramen, deuren, veranda's?
12: Reinaars Aluminium.
11: Vind je vakman op reinaars.be.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Fuzzbox.

hier in Fuzzbox vorige week voor het eerst. Fontaine's DC's nieuwe single Tongue. Ondertussen zowat de nieuwe koningen van Ierland. Maar in hun kielzog komen er heel veel goede bands. Zoals deze Madra Salah. Hun nieuwe shows, of hun shows, sorry, kunnen ware catharsis veroorzaken. Luister eens maar eens naar die nieuwe single Ribbon.

geloof ze 200%. Wie ze zag in het zaaltje van de Lokerse feesten was helemaal mee. Deze Madara Salah. Wat een band, wat een single. Ribbon Factory.

0: Buzzbox. Eppo Jansen.
1: Het is tijd om een klein krautrockdansje te placeren op de nieuwe Fujiya en Miyagi. No Green Light zal staan op hun nieuwe plaat New Shiny Object. Fujiya, Miyagi.

0: Uit het nieuwe album van Gurriers hoorde je Waiting for Fisher.
1: Willy. Music Matters.
0: Vorige week verscheen Mazda de nieuwe plaat van Jennifer, de indie electronica producer uit ons land. Heel spannende plaat en straffe single. Deze in The Sun.

0: eigen land. Deze Jennifer en In The Sun. Op 23 oktober stelt hij zijn nieuwe plaat Mazda live voor in de Botaniek in Brussel. Zo dadelijk alles kapot na dit.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Dat is Imo!
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Kop.
6: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
11: Patsers for life!
10: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Hoera, ze zijn er weer.
15: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
14: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
16: Predici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
17: Love to see you shine.
18: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
19: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
18: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
20: Ja, dat was de deur.
19: Ja.
20: En wat nu?
19: Ik bel direct de makelaar.
18: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: parties in Stratford.
1: Ja, dit is een beetje meta, iets wat mijn boomerbrein normaal niet aan kan. Maar ergens ben ik er ook een beetje gek van. Het klinkt alsof mijn Commodore 64 een gevecht aangaat met de Mario Brothers en Sonic the Hedgehog achter hen aanzit. Het komt uit de UK en heet 300 Skulls and Counting. Wie de hele plaat wil checken, pakt best een dag verlof om te bekomen. En dit is de heerlijke Cold Wave met een surfgitaar uit Berlijn van Die Anstalt. De wind waait door het kraakband en je hoort op de achtergrond deze van Die Anstalt. Alles carriert.

Ja, Hilde stuurt in de Willy app. Nice, like this very much. Dat is Engels voor ganz geil. Jawel, die Anstalt hoor je en alles carrieert. Zo dadelijk hoor je de nieuwe single van Radio Free Alice. Deze opname met Rachel Brown van Water From Your Eyes. Maar eerst Mercury, deze is Mercury en Roar of the Hellion Goat. Een band die mij een beetje doet denken aan het... Ja, het verdwenen low. Mercury, Roar of the Hellion Goat.

0: De stem die hier hoorde was van Rachel Brown, die je kan kennen van het sublieme Water From Your Eyes. Ze deed mee op deze nieuwe single van Radio Free Alice, Big Ideas. Zo dadelijk hier nog een uurtje Radio Free Willy, oftewel nog een uurtje Fuzzbox, na het nieuws van 8 uur.
1: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
2: Wat lief.
1: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf.
1: Oh, je weet het al.
2: Ja.
1: Oh, en wat gaan we doen dan?
2: Schilderen natuurlijk.
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
1: Nee, zeker niet.
4: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond. In Luik is het schoolprotest net als gisteren opnieuw ontaard in geweld. Bushokjes en vuilbakken werden in brand gestoken. Aan alle handelaars wordt via een B-alert opgeroepen om hun zaak dicht te houden. Het station werd ook een tijdje afgesloten. Er wordt al dagenlang geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar nu is het vooral het werk van railschoppers. Dat zegt journalist Quinten Evens vanuit Luik.
11: Er worden dingen vernield. De politie gaat naar die railschoppers toe. En dan gaan die railschoppers weer weg omdat ze worden weggedreven door traangas. Dat hangt ook helemaal vol met traangas. Je ziet ook die witte wolken de hele tijd hangen. En zo zit de hele tijd al de hele namiddag een heel gespannen sfeer dus, waar het schetst hoezeer hier een kat-en-muisspel gaande is.
10: Er werden sinds vorige week al meer dan 130 mensen opgepakt. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab. Maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat het de WHO al voldoende heeft geïnformeerd. In Jemen zijn al meer dan 200.000 mensen moeten vluchten door de gevechten tussen de regeringstroepen en de Houthi-rebellen die Iran steunen. De gevechten zijn sinds juli opnieuw geëscaleerd. Er vielen ook al honderden doden. Mensen die kunnen vluchten vinden vaak geen veilige plek. Het KMI waarschuwt voor stormweer vanavond. Aan de kust geldt code geel en ook het noodnummer 1722 is geactiveerd omdat er risico is op wateroverlast en rukwinden. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er dus kans op onweer en pittige buien. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
9: Music matters.

deze heerlijke pokkenherrie komt uit Leuven. New Trash met een nummer over mijn favoriete stukje kaas, Blue Cheese. Binnenkort live te zien in Antwerpen, Gent en de echte parel van de Kempen, Merritt. Welkom terug bij Fuzzbox. Volgende dinsdag kan je in de Centrale in Gent naar deze tongue-in-cheek indie van de Mountain Goats. Dit zijn ze met een nummer over Charlie Sheen, de Mountain Goats.

0: nog zo'n snoepje Kio uit Londen en Be Happy. We gaan naar Ian Svenonius. Die richtte ooit geweldig obscure bands als Nation of Ulysses of The Makeup op. Maar nu heeft hij met zijn nieuwe band Escapism goud te pakken. Met de number one record in the world. Ik laat het een collega even vertellen.
1: Here it is. Because you wanted it. Because you have no choice. The one record. The only record that there is. It's the number one record.

Strak en furieus, Errol DVD en Coffin Dodger. Iets losser en gezelliger gaat het eraan toe bij Twisted Teens. Binnenkort verschijnt hun subpopdebuut The Holy Cross Tigers. Daaruit hoor je Stalks.

Afgelopen weekend dropte het Spaanse festival Primavera hun affiche en dat is altijd een hele belevenis. Zeker om de kleine lettertjes te checken. Twisted Teens die je hiervoor hoorde, die speler. En ook deze Victoryland werd aangekondigd van hen, de single The Ugliest Girl on the Beach. Benieuwd of ze die gaan vinden op Barceloneta. Dit is Hamilton Lighthouser van The Walkman en Rostam in A Blackout.

Ze gaan samen toeren met een album dat 10 jaar geleden uitkwam. En daarom lossen ze deze mooie pianoversie van In a Blackout. Hamilton Lighthouser en Rostam. En die Rostam die kan je nog kennen van A Vampire Weekend. In a Blackout. En op Blackout ben je na een show van Boy Harsher. Dit is nieuw van hen. I Speak.

0: Roy Harsher op 4 december live te zien in de Roma in Antwerpen. Joh, de Icepick Walk Away.
1: First Box, Eppo Jansen.
0: Dit is een mooi gezapig nummer van Willie J. Healy, Ditch.

Rush. Vrijdag verscheen Newly Sentient Being, een nieuw live album van Swans. Het is een opname van meer dan 2 uur en 40 minuten van hun laatste show van de Birthing Tour. Het is een opname in het Festsaal Kreuzberg in Berlijn op 28 november van vorig jaar. En hierbij sluit ze een periode af die ze zelf hun Big Sound Era noemen. Want Michael Girard wil hierna met Swans meer de intieme tour op. Ik koos voor de titeltrack van de plaat, maar die duurt bijna een uur. En ik pleeg een beetje heiligschennis, want dat is puur uit tijdsgebrek. Maar ik pik in het midden van dat nummer, omdat het gewoon zo goed is. De volgende 24 minuten hier, die zijn voor Swans. Met Newly Sentient Being.

0: Ja, ik durf bijna niks te zeggen hier. Wat een trip. Trip, dit nummer. Elke snaardrum die ging door merg en been. Het hele nummer ging door merg en been. Zo cool. En dat merk ik ook aan jullie fijne reacties. Swans and Newly Sentient Being. 24 minuten lang op je radio. Uit hun gelijknamige nieuwe live plaat. En ik sluit de aflevering af met een grote shout-out naar mijn naamgenoot Eppo van Pamel. Die 3 dagen geleden het levenslicht zag. Waarvan ik net een mooie foto toegestuurd kreeg in de app. Aan de ouders veel slapeloze nachten. Maar nog meer liefde. Eppo van Pamel rules. En jullie ook. Bedankt om te luisteren. Tot volgende week. Tot Fuzzbox.
1: Ah, wel weet, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak. Zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
2: Beemsterkaas.
3: Lekker. Echt lekker.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Beemsterkaas.
3: Lekker. Echt lekker.
5: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond. Premier De Wever zit vanavond opnieuw rond de tafel met de top van zijn regering over de begroting. Eerst krijgen ze uitleg van de gouverneur van de Nationale Bank en van de man die onze nationale staatsschuld in de gaten houdt. Die brengen dus slecht nieuws over onze economie. Daarna onderhandelt de regering verder in de hoop uiteindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober houden wordt moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
7: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
6: In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeuren precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab, maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat het de WHO al voldoende heeft geïnformeerd. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
5: Music.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Premier De Wever zit vanavond opnieuw samen met zijn topministers over de begroting. Ze moeten op zoek naar zeker 10 miljard euro. Premier De Wever kijkt daarvoor onder meer naar het budget voor de gezondheidszorg, maar ook naar ziekteuitkeringen en een nieuwe indexsprong. Het kernkabinet hoopt eindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober halen wordt toch moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
3: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
2: De redders aan de kust zijn afgelopen zomer meer dan 500 keer moeten tussenkomen. Dat meldt de intercommunale kustreddingsdienst. Meer dan 220 interventies waren voor zwemmers die in de problemen kwamen. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Dat heeft te maken met het water, maar ook met de zwemmers zelf, zegt Wim de Meester van de kustreddingsdienst.
4: Er was over het algemeen, zeker in het begin van de zomer, juli, tot halverwege augustus, een zware zee met een zware branding, veel wind en zware stroming. En de mensen onderschatten toch hun eigen capaciteiten, waardoor ze in de problemen komen en onze redders moeten tussenkomen.
2: Redders moesten ook meer dan 1000 mensen opsporen die verloren waren gelopen. De Franse regering wil 1,2 miljard euro extra investeren in onderwijs tegen volgend jaar. Dat kondigt Frans premier Le Cornu aan. Dat komt dan op een totaalbudget van 64 miljard euro. Hij zegt ook dat de Franse regering zal luisteren naar de eisen van de protesterende scholieren, leerkrachten en studenten. Ze gaan die voorstellen de komende maand uitwerken. In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Triest nieuws vanuit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon die huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig. Music matters.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Music matters. Yeah. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Het begrotingsoverleg van de federale regering is afgelopen. De federale regering heeft enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever wilde vandaag de grote lijnen overeenkomen, maar zonder resultaat. Je hoort journalist Jeroen van der Aura.
3: Minister Clarijn Val verklaarde achteraf dat het water tussen sommige partijen nog erg diep is, dus een akkoord zal ook niet voor onmiddellijk zijn. De deadline die premier De Wever voorop had gesteld van volgende week dinsdag lijkt zo steeds moeilijker haalbaar.
2: De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd vanaf morgen om 6 uur 's ochtends. Je mag dan niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding is het studentenprotest dat ook vandaag weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken. Er werden 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week zijn het er al meer dan 150. Triest nieuws uit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon de huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal kans op onweer, minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever wilde vandaag de grote lijnen overeenkomen, maar zonder resultaat. Je hoort journalist Jeroen van der Aura.
3: Minister Clarijn Val verklaarde achteraf dat het water tussen sommige partijen nog erg diep is, dus een akkoord zal ook niet voor onmiddellijk zijn. De deadline die premier De Wever voorop had gesteld van volgende week dinsdag lijkt zo steeds moeilijker haalbaar.
2: De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd vanaf morgen om 6 uur 's ochtends. Je mag dan niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding is het studentenprotest dat ook vandaag weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken. Er werden 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week zijn het er al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parquet niet kwijt. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2. De andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. Ze zijn zo'n 9 miljoen euro waard. Vannacht regen en buien die pittig kunnen zijn. Lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
1: Music Matters.